0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden ten westen van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Maar het gaat nog wel dagen duren voordat het vuur helemaal uit is. In 3 Spaanse regio's is bij elkaar bijna 80.000 hectare aan natuur verbrand. Het zijn de grootste natuurbranden ooit in Spanje. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp is nog even afwachten. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar, maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Tandartsen luiden in het AD de noodklok. Ze hebben te weinig collega's voor al het werk dat ze de komende jaren te wachten staat. Tandartsen krijgen het extra druk door de vergrijzing. Er zijn dus meer ouderen en die hebben steeds vaker nog hun eigen gebit. Als er niks gebeurt, gaan we volgens de tandartsen af op een mondzorginfarct. De slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn worden morgenavond herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. De man die in Berlijn met een bestelbus inreed op Pride-deelnemers is na een klopjacht gedood. In het Groningse dorp Sappemeer is een lichte aardbeving geweest, eentje van 1,6. Mensen voelden gisteravond van alles trillen in huis. Verder hebben ze tegen RTV Noord over een heftige dreun. De bevingen komen door gaswinning. Er wordt daar een tijdje niet meer naar gas geboord, maar de kans op bevingen is er nog steeds. En bij een brand in de gevangenis van Brugge in België zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, net als de gevangene zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op VitaPro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag op de Pride in Berlijn is er geen dreiging meer. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun in de rug voor de queergemeenschap. Steeds meer studenten zien er wel wat in om via een opleiding bij de universiteit leraar te worden. Volgens de krant Trouw zit het aantal universitaire leraaropleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er ruim 13% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Het weer van Weer Online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Is de muziek van Radio NL.
6: In alle dorpen, alle steden lijkt het wel een wildernis. Ben hier om te entertainen, dus je weet hoe laat.
1: Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf later wel voor de klas staan. Volgens de krant Trouw is het aantal inschrijvingen voor een universitaire lerarenopleiding vorig jaar toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun voor de queergemeenschap na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De vermoedelijke dader is na een klopjacht door de politie gedood. Morgen wordt de aanslag herdacht in Amsterdam bij het Homo-monument. Goed nieuws over de bosbranden bij Madrid. Die lijken volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Toch gaat het nog een tijdje duren voordat het vuur uit is. En ook voor de brandweer in Frankrijk is het alle hens aan dek. Zoals bij Bordeaux. De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg over de branden. In het Groningse dorp Sappemeer is gisteravond een aardbeving geweest. Een lichte van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen. Mensen hoorden een dreun en daarna begon van alles te trillen. Bevingen in Groningen komen door gaswinning. De boringen zijn gestopt, maar de kans op aardbevingen is er nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een bui, daarna op steeds meer plekken zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Heb je trek?

Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer. En vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Nou, goedemorgen, daar zijn we weer. 27 juli zetten we op de kalender. Het is 6:03. We gaan eens kijken bij de ANWB of er überhaupt al iets te melden is. Goedemorgen. Nee hoor. Doodse stilte. Ik was er al bang voor. En dat is op zich wel positief natuurlijk, want dan kunnen we lekker doorrijden. En het is vakantietijd, dus ja, wat dat betreft dan verbaast het me ook niet dat er helemaal niets te doen is op de Nederlandse wegen. Maar mocht je toch zelf iets gezien hebben waarvan je denkt van nou, dat is wel de moeite waard om even te melden. Een flitser bijvoorbeeld, nou, dan hoor ik het graag van je.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Een nieuwe week, nieuwe kansen. We zijn er weer tot aan vrijdag. En het is inderdaad een vakantieshow. Want Lars is een weekje weg, hè? Een weekje? 3 weken zelfs.
8: Is de muziek van Radio NL.

0: Fred Voogd met de Sowieso Vakantieshow.
1: Nou, dat is een waar woord, want zo is het precies inderdaad, Jan. Goedemorgen, de Sowieso Vakantieshow. Inderdaad, Lars is officieel 3 weken met vakantie, dus mag ik de honneurs waarnemen. Al een beetje mogen oefenen afgelopen 2 dagen, donderdag en vrijdag. En afgelopen vrijdag, ja, ik struikelde helemaal over dat woord dobbelsteenspel. En dan zie ik opeens weer een filmpje voorbij komen van de draken van de social media afdeling. Hebben ze weer geknipt en geplakt. Nou, staat er weer leuk op. Een nieuwe week, een nieuwe ronde, nieuwe kansen met misschien wel nieuwe luisteraars die terug zijn gekomen van vakantie. Dat kan. Of je bent net onderweg naar vakantie. Ook dat kan. Misschien ben je naar het Truckstar Festival geweest. Dan ben je helemaal brak. En heb je helemaal geen zin in de nieuwe week. Zou ook allemaal kunnen. Als je maar luistert naar Radio NL, dat is het allerbelangrijkste. Ja, toch? En berichtjes krijg ik ook al binnen. Er zijn toch dus nog wel mensen onderweg en aan het werk. Zo stuurt Lars van Beek uit Luiks-Gestel. Stuurt ook een berichtje. Goedemorgen, Lars.
2: Morgen.
1: Ja, morgen.
2: Afgelopen weekend. Een geweldig mooi weekendje gehad. Met mijn vrijgezellenfeest lekker naar Truckstar geweest.
1: Ja?
2: Ja, dat was genieten. De mannen die het voor me georganiseerd hebben, nogmaals super bedankt. Daar een hartstikke mooi liedje gezongen in die vrachtwagen van Henk Wijngaard. 120 varkens naar Beirut. Zou die anders niet even op de radio kunnen slingeren? Dankjewel en een fijne uitzending.
1: Ja, en jij weer meezingen zeker, Lars. Volgens mij heb ik jou gezien dan op de televisie bij SBS of zo, geloof ik. Die had een reportage erover dat we daar stonden met die Henk Wijngaard-truc. En daar zag ik inderdaad iemand voorbij komen die een vrijgezellenfeestje had gehad. Dat was jij dan waarschijnlijk, hè, Lars? Ik denk het wel. Nou, 120 varkens naar Beirut. Ja, moet kunnen. Moet kunnen. Ik zal hem zo meteen even bijzoeken. Nog meer berichtjes. Benny van Nobelen. Tenminste, ik denk dat je het zo uitspreekt. Die komt uit Hoofddorp en die zegt... Goedemorgen, vrienden van Radio NL. We zijn met de familie op weg naar Italië... en willen graag Amalia van Wesley Bronkhorst aanvragen. Vanmorgen om 2 uur al vertrokken, dus de stemming zit er al lekker in. 2 uur vertrokken vanuit Hoofddorp. 4 uurtjes verder, ja, dan ben je Nederland uit. Ik hoop dat je via internet luistert, beste Benny van Nobelen en familie. Want anders heeft het niet zoveel zin om Wesley Bronkhorst te draaien. Nou ja, laat nog even weten of je meeluistert onderweg. En dan gaan wij zometeen Amalia even draaien. Nou, wie nog meer? Allemaal berichtjes gestuurd. Alfred uit Dordrecht stuurt ook een berichtje. En wenst ons allemaal een goede morgen. En nog veel meer berichtjes. Dat zometeen. Maar nu eerst, op verzoek, Wesley Bronkhorst.

0: Alfred.
1: Luisteraars, Knuppie, een hele goede morgen. Hier is Truck & Tim weer. Nou, we zijn weer onderweg hoor, na een donders mooi weekend Truckstar. Gaan we nou even lossen en laden in Bremen. Om vervolgens door te rijden naar Alblasserdam. Hey, iedereen een donders mooie maandag. En bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.

0: vergeet nooit meer. Er kwam man aan, jongen, die opende laadkrip en hij schreeuwde vol van hij. Jij moet bijbrengen, schapen. Wij hier niet eten, zwijn. Nou, dat ik ook weer oprok met helemaal. Geef mij maar een leuk plaatje bij Radio NL.
1: Wel beter.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
3: Geen probleem, dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
5: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
6: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
7: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
6: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.

0: www.schroefwinkel.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio RL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf.

0: acties? Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
1: Appelscha, yeah!
0: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
1: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Radio NL.
0: Weerbericht.
3: Vanochtend hebben we afwisseling van zon en bewolking en plaatselijk komen er nog enkele lichte buien voor. De wind komt uit het westen en is matig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is er vooral in het oosten eerst nog een lichte bui. Kans op een lichte bui. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. De wind waait uit het westen en is matig van kracht. Vanavond blijft het droog. Eerst is er zon, later komt er meer bewolking. Landinwaarts zwakt de wind af. Langs de kust staat een matige wind uit het zuidwesten. Tot zover. Het weerbericht. En het wordt alleen maar beter. Het wordt alleen maar lekkerder weer de komende dagen. Dan eens even kijken of we nog wat nieuwsberichten hebben. Hoogtepunten uit het nieuws. Want er is weer genoeg gebeurd afgelopen weekend. Nou, ik hoor niks. Oh, ja, daar.
4: Goedemorgen. Ja. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Die was tijdens een evenement bij de beroemde Space Needle. Volgens de eerste berichten zijn er 2 doden en zeker 5 gewonden, onder wie een kind van 2. Steeds meer studenten aan de universiteit willen leraar worden, meldt Trouw. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding is vorig jaar met ruim 13% gestegen. En dat is goed nieuws, want het lerarentekort is nog altijd groot. En na de aanslag op de Pride in Berlijn was de Brandenburger Tor daar gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij ons wordt het morgenavond herdacht bij het Homo-monument in Amsterdam.
3: Dankjewel voor deze nieuwsupdate. Dan nog even kijken wat de situatie op de Nederlandse wegen is. De ANWB meldt het volgende. De A16, daar is Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer file. Er is door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook daar dicht. Nou, tot zover de verkeersinformatie. Verder nog iets te melden? Nee, volgens mij niet. En mocht je een flitser of iets dergelijks gezien hebben, dan houden wij ons graag aanbevolen. Hè? Zometeen het liedje van Frans Bauer. En dan zingt hij ook dat stukje in van...
5: En
3: dan gaan ze even kijken of we nog meer berichtjes hebben gekregen. Of er nog mensen wakker zijn. Of de mensen überhaupt luisteren naar Radio NL. Deze vroege maandagmorgen. Denk het wel. Ik denk het wel.

0: Nou, schijnt echt iets in de lucht te hangen, want de nieuwe single van Cody Konings heet ook zo. Er hangt iets in de lucht.
1: Goedemorgen. De Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, de vakantieochtendshow eigenlijk. Hè? De Sowieso Vakantieshow. Want Lars is met vakantie. De komende 3 weken zul je met mij moeten doen. Maar op zich blijft er helemaal niks. Gaat er niks veranderen hoor. Gewoon dezelfde items en dezelfde dingetjes die je van Lars ook gewend bent. Gaan we gewoon doen. En eigenlijk ook wel een beetje dezelfde luisteraars. Want Yvonne Langendoen, de cappuccino lady, is er natuurlijk ook weer bij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Alfred. Welkom. Weet het? Het is weer lekker maandag weer beginnen om te werken. Even een weekje vrij gehad. Ik ga weer lekker weer onderweg. Ik heb lekker mijn warme cappuccino bij me. En ik zou zeggen, werk ze allemaal. En ik zeg, wees voorzichtig op de weg. En hou doei.
0: Hou doei. Dag cappuccino lady. Ja, ik had ook niet anders verwacht dat jij een cappuccino bij je had. Jantje uit Nieuwland. Ja, Jantje is er ook weer bij. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Alfred.
0: Jantje.
3: Hallo jongen, daar zijn we weer.
0: Jazeker.
3: Maandagmorgen. De vakantie zit er weer op. Goed om jou weer te horen, jongen. Ja, of niet goed trouwens, hè. Ja, het is vroeg. En dan gaan we weer. We gaan eens even kijken. Ik ben nou onderweg naar Os. Eens kijken of ze daar ook weten dat ik maandag weer ga beginnen. De vakantie zit erop, dus we zullen het eens even gaan bekijken. Ja, hoi, hopelijk een mooie uitzending, jongen. Lekkere muziek. Dan trekt jij mij ook wel een beetje aan de gang om door de maandagmorgen heen te gaan. Ik ga naar de koffiepot. Iedereen die vandaag weer moet beginnen.
0: Weg was die. Jantje, nou ja, de boodschap is duidelijk. Oh, daar is hij weer. Nou, ging niet helemaal goed, denk ik, met je appje, Jantje. Maar de boodschap was duidelijk. Jij gaat naar de koffiepot. Ga ik zo meteen ook mee even doen, denk ik. Een lekker bakje koffie halen. Lars van Beek hadden we net even gedraaid. Hè? Ook, of tenminste, we hadden 120 varkens naar Beirut gedraaid voor Lars. Want ik zei nog van, ja, volgens mij was jij op tv. En dat klopt, zegt hij. Dat was ik bij SBS6 op dat item bij ons in de vrachtwagen van Radio NL. Ja, mooi. Hartstikke leuk. Nog meer berichtjes. Heb ik nog meer berichtjes? Ja, vast wel. Diana Hofman, die komt uit Haaksbergen en die zegt, zou je iets uit opa's kast kunnen draaien? Nou, ja, dat is lastig. Opa natuurlijk, hè. Maar weet je, ik heb wel iets gevonden, denk ik, wat wel uit opa's kast komt.

Goedemorgen Alfred. En nu goedemorgen iedereen die luistert. Ja, ik ben er ook nog steeds. Ik ga ook zo de baan weer op. Eens even kijken wat vandaag het allemaal in deze week weer gaat brengen. Nou, hier in Lelystad ziet het er een beetje bewolkt uit. Of de zon door gaat komen hier, dat durf ik niet te zeggen. Maar goed, ook dat is een ding wat we gaan zien. Dus mensen, ik zeg allemaal door rust gaan. Maak er wat van. En hou de goede kant boven.

0: Zandloopster. Hoe kom je aan zo'n titel, vraag ik me eraf. Zandloopster. Hoe, ja, wel leuk bedacht trouwens. De nieuwe single van Robert van Hemert. Ook hij kwam, zag en overwon. Natuurlijk met die ene hele grote hit. En daarna is het ook wel aardig steady gebleven met hem. En dat is leuk, hè? Nieuwe lichting artiesten. Ik weet nog dat ik vroeger, heel lang geleden, bij Radio NL kwam. Toen dacht ik van, Nederlandstalig zal een jaar of vijf zal het wel een hype zijn. Zal het wel leuk zijn. En daarna dan wordt het vast wel wat minder. Maar nee hoor, 17 jaar later, het is nog steeds, Nederlandstalig is nog steeds populair. Wat zeg ik? Populairder dan ooit. Want zelfs de andere zenders, de Hilversumse, die toch allemaal een beetje, Nederlandstalig was niet echt wat, hè. Was niet chic. Maar ook die hebben nu wel ontdekt wat de kracht van Radio NL is. Die artiesten, die muziek. Nou, berichtjes ook van onze luisteraars. Klaas uit Winsum, die zegt, het is nog lekker rustig op de weg. En dat geloof ik best, Klaas, dat het nog lekker rustig is. Dat merkte ik ook wel uit de berichten van de ANWB, die er niet waren. Dus ja. Michel de Weert uit Hengelo, Gelderland, die zegt, goedemorgen Alfred, wil je normaal met laten rokjes maar waaien draaien? Ja, zou kunnen, hè? Het is er op zich wel een weertje voor, een beetje een kort rokje. Nou, ook Jos is van de partij van de zwarte asfalt, denk ik. Hè. Goedemorgen, Jos.
1: Goedemorgen, Alfred.
0: Nou, dat zeg ik.
1: Ja, ook wij zijn weer van de partij. Ja. We gaan weer een vrachtje zwart goud doen. Ja. Mooi weer vandaag. Gisteren een beetje minder. Maar ja, een dagje. Komt wel goed. Nou, ik hoop dat je een goed weekend gehad hebt. En fijn dat je er weer bent. En ik zou zeggen, allemaal werk ze. Een fijne dag. Ik heb gisteren nog even naar onze Max gekeken. Ja, er was toch niks anders. Dus, nou ja, en dan die Adrie van de Poel. Ja. Mooi mannetje. Nou, ik zou zeggen, allemaal een hele fijne dag. En werk ze. En de groetjes. Hoppa.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Uw loop-, sloop- of schadeauto verkopen? Autorecyclingexcel.nl. Wij hebben een eigen ophaalservice en u krijgt een eerlijke prijs. Autorecyclingexcel.nl.
5: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja van Jumbo.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In de Amerikaanse stad Seattle is een schietpartij geweest en daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 2 doden en 5 gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een evenement in de buurt van de beroemde uitkijktoren Space Needle. De politie waarschuwt mensen om daar weg te blijven. In Berlijn was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het was een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride dit weekend. Daarbij viel een dode, 29 mensen raakten gewond. In ons land is er morgenavond een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Steeds meer Nederlanders rijden in een automaat. Inmiddels heeft bijna de helft van alle auto's een automatische versnellingsbak. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen een elektrische of hybride auto kopen die standaard een automaat hebben. Jongeren rijden nog vaak een handgeschakelde auto omdat die tweedehands goedkoper zijn. Steeds meer studenten aan de universiteit kiezen voor een lerarenopleiding. Vorig jaar nam het aantal inschrijvingen met ruim 13% toe. Het is het tweede jaar op rij dat de opleidingen meer belangstelling trekken. Het is goed nieuws voor de basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een groot lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meer plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
14: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
17: Gritter Chalet en staakcaravans.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je

0: anders doet.
1: Ja, een nieuw uurtje. Het is 7:02. Eens even kijken hoe het op de Nederlandse wegen is. Of we al contact kunnen krijgen met de ANWB. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jazeker, Helene hier van de ANWB.
1: Dag Helene, je spreekt met Alfred Voogd. Hallo.
2: Ja, hallo, goedemorgen. Ja,
1: goedemorgen. Hoe lijkt het met de toestand op de weg?
2: Ja, er is al wat aan de hand op de weg. Op de A16 is namelijk een ongeluk gebeurd van Breda naar Rotterdam in de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechte rijstrook is daar dicht, de vertraging vanaf Breda 35 minuten. En daardoor sta je ook in de file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Daar nu ook een kwartier op onthoud. Dan wordt er ook geflitst op een aantal plaatsen, onder andere op de A2 Utrecht-Den Bosch bij 85,5, op de A12 Den Haag-Utrecht bij 17,6 en ook op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij 12,1.
1: Dankjewel Helene en waarschijnlijk tot over een half uurtje.
2: Ik denk het wel, ja.
1: Oké, tot dan.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Alfred Voogd!
1: Ja, zojuist hadden we nog de vader, Frans Bauer. En nu de zoon, Chris Bauer. Vanavond de vent en de voortak. En nou is niet klerenkast. Radio NL.

0: De nieuwe single van Monique Smit. Ik ben hier om te entertainen en dat kan ze. En als je de videoclip erbij ziet, dan is dat een beetje een inkijkje in haar leven. En het grappige is dat ze gewoon haar familie ook daar gewoon in heeft. Hè. Man Martijn en de kinderen die komen ook gewoon voor in die videoclips en in haar filmpjes op Facebook en Insta. Noem alles maar op. Leuk, Monique Smit dus. Een dame die wel haar plaatsje verworven heeft.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: De Sowieso Ochtendshow. En je hoort het zojuist al even in het nieuws dat bijna de helft van alle auto's in Nederland, dat is inmiddels een automaat. Een verdubbeling vergeleken bij bijna 10 jaar geleden. En ook werd er net al even verteld dat het vooral komt door de elektrische en de hybride auto's. Maar toen zat ik even te denken, de vrachtwagens, ik denk dat dat meer dan de helft is zelfs. Ik denk dat dat nu al wel, 80-90% is. En ik ben even benieuwd, want ik weet dat we heel veel vrachtwagenchauffeurs onder de luisteraars hebben. En die onderweg zijn misschien nu met een automaat of een handbak. En kijk, die automaat die, dat geloof ik wel. Maar wie rijdt er nog met een ouderwetse handbak? En hoeveel versnellingen dan? 16 of zo misschien? Ja, echt waar. En als automobilist dan denk je, hè? 16 versnellingen? Ja, dat kan inderdaad, ja. Dus mocht je met een ouderwetse handbak of automaat mag natuurlijk ook, hè, dan mag je ook even reageren. Maar ik ben vooral op zoek naar die mensen met die ouderwetse handbak. Dat schakelen en misschien ook nog wel dubbel klutsen. Want dan valt hij er wat makkelijker in. Allemaal hele moeilijke termen voor iemand die denkt van, nou, waar gaat het over? Maar ja, zo is het een beetje met vrachtwagens. Nou, iemand die absoluut geen schakelbak heeft, dat is Roy Raymonds. Want hij heeft een knalgele scooter. En dat ding is sowieso automatisch.

0: De Sineke en de nieuwe single. En dat is een oudje van Honey. Ik doe wat ik wil. En dat is leuk, hè? En de recyclemaatschappij vertegenwoordigt dat ook de liedjes gewoon weer gerecycled worden. En terecht, want het is gewoon een leuk liedje. En dan in een nieuw jasje, dan klinkt hij ook wel lekker fris. We hadden het over de automaat, dat die in opmars is. Dat van de personenauto's eigenlijk al de helft een automaat is. Maar ik riep van nou, volgens mij zijn bij de vrachtwagens al veel meer dan de helft. Matthijs uit Etten-Leur is stuurde een berichtje. Privé rijd ik een handbak en de werkbus is een automaat. Ja, precies. Ook de busjes al, hè. En we hebben aan de telefoon hebben we Bert. Bert uit Lommel. Goedemorgen, Bert.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En jij stuurt een berichtje met één automaat, één handgeschakeld, één gesynchroniseerde. Jij hebt alles nog.
1: Ja.
0: Vertel eens, heb jij een transportbedrijf?
1: Nee, ik heb geen transportbedrijf, het zijn allemaal privéauto's.
0: Oh, oké. Okay. En dan vrachtwagens ook?
1: Nee. Automaat, ja, een personenauto.
0: Ja.
1: Dan een handgeschakelde camper.
0: Oh ja.
1: Ja, en dan heb ik nog een auto van een Land Rover van 60 jaar oud. En die heeft, er zijn 1 en 2 nog ongesynchroniseerd, dus dubbel klutsen.
0: Oh, de 1 en 2 zijn ongesynchroniseerd, de eerste en de tweede versnelling.
1: Ja, en de derde en vierde zijn wel gesynchroniseerd.
0: Hè? Ik dacht dat of alles gesynchroniseerd of niks. Maar dat kan dus ook 1 en 2 niet en 3 en 4 weer wel.
1: Ja, dat klopt. En dat is bij mij wel het geval.
0: Ja. En dan moest je ook een beetje tussengas geven, of niet?
1: Ja, dat kan, ja. Ja, dat is inderdaad om de tandwiel een beetje op gelijke snelheid te krijgen. Dan een klein beetje gas bij en dan kun je wat makkelijker schakelen zonder die ellendige kraak die je anders krijgt.
0: Ja, want leg eens even dat dubbel klutsje. Leg eens even uit. Hoe werkt dat?
1: Goed. Je rijdt weg in z'n 1.
0: Ja.
1: Gewoon optrekken. Ontkoppelen. De bak in z'n vrij zetten. Een klein beetje gas geven. Koppeling weer intrappen en naar z'n 2 toe.
0: En is dat een beetje gevoelswerk of is dat gewoon donderen?
1: Ja, dat is. Nee, is niet erin rammen. Moet je wel met gevoel doen, want anders gaat het geld kosten natuurlijk, hè?
0: Ja. Ja, precies. En nou heb jij dus een automaat, dat is natuurlijk heerlijk relaxed. Maar vind je het dan ook nog wel weer een beetje charme hebben om met zo'n oude bak te rijden?
1: Ik vind het geweldig. Als het even kan, dan pak ik dat oude hok en dan rijd ik overal naartoe.
0: Het oude hok, ja. Prachtig.
1: Ja.
0: Leuk, man. Nou, dank voor jouw verhaal. En waar zit je nu in? Of ben je thuis? Of ben je helemaal niet in de auto?
1: Ja, ik zit nu in de auto van de zaak. Dat is trouwens ook handgeschakeld.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Je bent van alle markten thuis, hoor ik wel.
1: Ja, precies. We hebben van alles wat.
0: Hey, dankjewel voor jouw verhaal en fijne dag.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.

0: centrum.
1: Cornelis Vreeswijk. En aan de, zijn tekst te horen is dit ook een handgeschakelde, een oude klerentruc. Bakker de Baksteen, een leuk verhaal net van Bert uit Lommel. Hè, die, over die, die handgeschakelde bakker zo. 9 augustus, even in je agenda zetten. 9 augustus is de zomertour in Rode en daar moet je bij zijn. Dat is gratis entree, zoals altijd hè, met de zomertour. En heel veel artiesten die daar optreden. Kijk even op de website van Radio NL, daar zie je wie er allemaal optreden. Onder andere deze dame.

0: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleum Havenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Zin in een heerlijke zomerdag vol sfeer en gezelligheid? Kom dan op woensdag 5 augustus naar de Braderie in Ruurlo. Struin langs tientallen kramen. Bewonder oude ambachten en oldtimer.

0: leven. En zing mee met Radio NL en de Hessel en Ineke Amazing Show. Voor de kids zijn er springkussens, een draaimolen en nog veel meer. De winkels zijn open, dus beleef het mee op de Zomerse Braderie en Folklorendag in Ruurlo. Woensdag 5 augustus. Daar moet je bij zijn.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.

0: En waarom doet hij nou niks? Waarom doet hij nou niks? Oké. Eens even kijken of ik een knopje hier heb. Nou, nu dan.
1: Ja! Radio NL.
2: Weerbericht.
0: Het weerbericht heb ik voor je. Nou, het lijkt wel wat beter te gaan worden de komende dagen eigenlijk. Vanochtend hebben we eerst een afwisseling van zon en bewolking. En plaatselijk komt er nog een enkele lichte bui voor. De wind komt uit het westen en is matig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is er vooral in het oosten eerst nog een lichte bui. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. De wind waait uit het westen en is matig van kracht. Vanavond blijft het droog. Eerst is er zon. Later komen er meer wolken, bewolking en landinwaarts. Zwakt de wind wat af en staat er een matig wind vanuit het zuidwesten. Nou, tot zover het weerbericht. Dan nog even kijken of we nog wat actualiteit uit het nieuws kunnen vinden. En daarvoor schakelen we over naar het ANP.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Er is geschoten op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij vielen 2 doden en 5 gewonden, onder wie een jongetje van 2. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het motief wordt nog onderzocht. Boeren voeren vandaag actie tegen het stikstofbeleid. Ze zeggen langs wegen te gaan staan, maar het verkeer niet te blokkeren. Waar en wanneer de acties precies plaatsvinden is nog niet bekend. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride dit weekend herdacht door de Brandenburger Toren in regenboogkleuren te verlichten. Er vielen een dode en 29 gewonden toen een bestelbus op een groep mensen inreed.
4: Ja,
3: de dader werd gisteravond door de politie gedood.
0: Dankjewel. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws, het ANP-nieuws. Zometeen gaan we ook een keuzemomentje doen. We hebben natuurlijk nog twee liedjes. Twee liedjes met een actualiteitje misschien wel. Ik hoorde net iets over boeren die gaan protesteren. Misschien moeten we daar iets uit gaan zoeken waar je uit mag gaan kiezen. Nou ja, dat zometeen. Eens even kijken of we ook nog contact kunnen krijgen met de ANWB en hoe het op de Nederlandse snelwegen zit. Dat was een half uurtje geleden. Was er een ongeval? Even kijken hoe dat allemaal gaat. Helene de Geest. Helene de Geest is nog even bij de buren aan het informeren. We wachten nog even af tot ze daar uitgesproken is en of we daar haar even aan de lijn kunnen krijgen. Nou, nog een leuk berichtje trouwens over dat automaatverhaal. Hè? Mensen die in een automaat rijden en iemand die ze schrijft een berichtje en die zegt van nou, weet je wat pas ingewikkeld is? Stuurschakeling, dat is nog eens rijden, zegt Wouter Broekman uit Bovensmilde. En dat kan ik me ook nog wel herinneren, dat je zo'n poker had aan het stuur. Van die Amerikaanse auto's hadden we dat vroeger wel. Nou, dat is nog ingewikkelder dan dubbelklutsje en nog dat soort dingen. Lelijke Eend, die had ook zo'n rare pook, weet je dat nog? Helene Geest, goedemorgen, ben je daar? Helene, hallo, goedemorgen. Ik hoor daar net echt wel praten, alleen de Geest. Maar nou, ik weet niet. Ze is er nu even niet. Nee. Nou, geen alleen de Geest volgens mij van de ANWB. Want dan gaan we het... Of is ze er wel? Goedemorgen. Nee hoor, nee. Nee, we gaan het... We gaan het zo meteen zelf wel even opzoeken wat er op de Nederlandse wegen speelt. Nu Arne Jansen en Zeg Eens Meisje.

0: Gebroeders Co, Proud to be Fout, de Hollands Nieuwe voor deze week. Een beetje gebaseerd op dit liedje, hè? Dat had je misschien wel een beetje date, hè? Daar is het op gebaseerd, dit liedje. Proud to be Fout heeft natuurlijk ook alles een beetje te maken met de gay parades die er weer aan zitten komen. En dan hopen we niet dat het zo afloopt zoals het in Duitsland gegaan is. Dat moeten we niet hebben. Dit zijn de Dolly Dots trouwens, maar dat had je al lang in de gaten. Het is zo fout, Proud to be Fout. Leuk bedacht, dat doen ze dan toch weer, de Gebroeders Co. Ik heb even een keuzemomentje. Een keuzemomentje, want we hebben weer een opdracht voor jou eigenlijk.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Een keuzemomentje tussen twee platen. En ik zei het al, we gaan het een beetje actueel houden. Je hoorde zojuist in het nieuws dat de boeren gaan protesteren. En dat doen ze dan niet op de snelweg deze keer. Het publiek zal daar niet zoveel last van hebben. Maar langs de wegen, dan kom je ze tegen. En om aandacht te vragen natuurlijk voor wat er allemaal in de wereld speelt. Het stikstofverhaal, het blijft een heikel punt. En dat is het keuzemoment ook voor vandaag. Het gaat dus over boeren. En keuze 1, ja, dat mag wel duidelijk zijn, dat is Normaal. Die heeft ook een liedje over boeren, dat is deze.
2: De boer is troef, de boer is troef. De ene keer geen gladjes en de andere keer geen stroef.
0: Wil je deze horen, dan stuur je een A'tje in de Radio NL app. Maar denk je, nee, er is nog een ander liedje over boeren. Namelijk deze van Harm Wierstra.

0: verplicht.
1: Dat is echt een protestlied, hè, dit.
0: Draai dat boertje, de gaskraan straks dicht.
1: Nou, wil je deze horen, dan stuur je een beetje in de Radio NL-app. En wil je deze dus, is een A'tje. De normaal is een A. En Harm Wierstra is een beetje. En ik zie de eerste berichtjes al binnenkomen. Een A'tje, een Q komt er ook binnen. Huh? Die had ik volgens mij niet. Adrie de Braal uit Amersfoort. Oh nee, hier staat er toch een A'tje. Nee, ik heb de bril niet op. Nou, laat me weten welke het moet zijn. Moet het zijn normaal met de boerenstroeven of Harm Wierstra met Wij Boeren?

0: is een beetje vreemd, deze. Colinda, en dan heet het liedje Kom dans met mij, Colinda. Hebben we opeens twee Colindas dan? Het keuzemomentje van vandaag is actueel, actualiteit. De boeren gaan staken vandaag. En die gaan afstaken, gaan protesteren. En zoals gezegd, het publiek heeft daar niet zoveel last van. Geen snelwegen die dichtgegooid worden of zo. Het is al omrijden genoeg op vele plaatsen in Nederland vanwege de werkzaamheden en dergelijke. Dus dat doen ze niet. Maar ze willen wel aandacht voor de problematiek, vooral die stikstof dan. Nou, dat is het keuzemomentje. En keuze A, dat is deze van Normaal. En keuze B is een vreemde eend erbij, het Harm Wierstra.
1: Ook al noemen ze ons boeren, schelden doet geen zeer. Nu de tijd zo slecht is, wordt de boeren...
0: Nou, even de balans opmaken. Jolanda uit Andels, die gaat voor een beetje. Ari uit Zelhem, die zegt een A. Pieter van Assen uit Slootdorp gaat voor een A. John Staes uit Baarle-Nassau zegt een B-A-U-B. Jens Oskam gaat voor een A'tje. En Jens komt uit Achterveld, ook een A. Zien, waar heb ik nog meer? Oh ja, Mark uit Asten gaat voor een... Mark, waar ben je? Hij verswinkt weer. En goedemorgen, doe maar een A en een B-B-B-B. Wij staan achter de boeren. Oh ja, A en een B-B-B. De... Boerenburgerbeweging. Damian Sloof kiest voor een beetje, alstublieft. Lorenzo uit Udel kiest voor een A. Herman Foekema uit Buurmalsen zegt een A'tje graag voor vandaag. Henk Bond uit Volendam. Henk, die heeft een berichtje gestuurd. Hallo Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen Alfred, doe maar een A'tje ahoy.
0: Een A'tje van ahoy, zegt Henk Bond uit Volendam. Manfried Bosch uit Keulen. Hé, hey, leuk. Die zegt een beetje. Fred Terhorst uit Loosdrecht. Hallo Fred.
3: Fred uit Loosdrecht, een A'tje.
0: Een A'tje. Nou, zo gaat het nog een hele tijd door. Jos uit... even kijken.
4: Oh. Doe maar een A'tje. Ja, ja. Een A'tje voor Normaal. Ja, ja.
0: Ja, ik denk dat Normaal ietsje in de meerderheid is. Maar er zitten ook wel een aantal beetjes tussen. Nou, je hebt nog... even kijken, hoe lang heb je nog? Nou, 3:13 om te reageren, want zo lang duurt het volgende blaadje. Het is van Gerrit Snijder. Cubaans café. Een A'tje of een beetje, stuur nog even door. Dan gaan we zo meteen de keuze maken.

0: En dat is de titel van de plaat van Gerrit. Ja, het Cubaanse café. Het keuzemomentje. Nou, het is, er komen heel veel reacties binnen. Dennis uit Winterswijk zegt een A graag. Mark uit Appelschaar kiest voor een B'tje. Henny Fink uit Lopik, doe maar een A. Pieter Schenning uit Weebos. Weebos, nooit van gehoord. Het zal ongetwijfeld bestaan, want Pieter Schenning woont er. Hij doet maar een A'tje. René uit Monster, mogen een A'tje. En Richard Verbeek, die zegt...
1: Ja, goedemorgen in deze huidige tijd. Doe maar een A'tje, puur een A'tje. Voor de steun. A.
0: Een A'tje voor de steun. Een A'tje voor de sfeer en een A'tje voor de steun. Matthijs uit Utrecht die zegt... Doe maar zonder boer geen voer. Ja, dat is een liedje van Henk Wijngaard, ja. En als dat echt niet kan, doe dan maar een A'tje. Oké, staat genoteerd. Sido Slotenwijk uit Leeuwarden die kiest ook voor een A'tje. Mark Tesselaar uit het Zand die kiest voor...
2: Ja, goedemorgen. Nou, doe maar een A'tje hoor. Groetjes.
0: Een A'tje. Jolanda, oh, die hadden we al gehad. Uit Anders, die koos voor een B'tje. Nou, eigenlijk is het wel duidelijk. Ik heb ze allemaal gevinkt en bijgehouden. De keuze is gemaakt. Het wordt een A'tje.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Zelfs de koe zegt het. Kaas Oetwente. Donders lekkere kaas, worst en lekkernijen. Als je dit proeft, ben je alvast streng. Bestel snel op kaasoetwente.nl. Dat is donders lekker.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groener wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Vandaag gaan boeren op verschillende plekken in het land actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. De acties verlopen volgens de organisaties vreedzaam en het verkeer wordt niet geblokkeerd. Waar en wanneer de acties precies zijn, is nog niet duidelijk. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Het festival trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Rusland en Oekraïne hebben elkaar weer over en weer door de lucht aangevallen. Bij een Oekraïnse actie in Rostov vielen 2 doden en 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. In de Oekraïnse regio Sumy raakten 5 mensen gewond door een Russische luchtaanval. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride herdacht. Gisteravond werd de Brandenburger Tor in regenboogkleuren verlicht ter nagedachtenis aan de doden en 29 gewonden. De slachtoffers vielen toen een man in een bestelbus op mensen inreed. Na een klopjacht van een dag werd de dader 's avonds doodgeschoten. Bij ons is morgenavond een herdenking. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
10: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
17: Heb je trek?

0: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio RL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
0: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
3: Dus ik mis je als je hier niet bent. En ik mis je als ik aan je
0: denk. Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
4: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Een uurtje geleden hadden we contact met Helene de Geest van de ANWB. Eens even kijken of ze nog steeds op haar plek zit. Goedemorgen, Helene.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Hoe staat het ervoor?
6: Ja, er is eigenlijk nauwelijks sprake van een ochtendspits. Alleen op de A16 staat file van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. Daardoor is voorlopig tot 3 augustus de rechterrijstrook dicht. En de Heinenoordtunnel in de A29 Bergen op Zoom Rotterdam, die was een tijdje dicht door een te hoge vrachtwagen. Die vrachtwagen is weg, maar vanaf Numansdorp tot de afrit Oud-Beijerland is de vertraging nog 20 minuten. Flitsmeister meldt natuurlijk ook een flinke aantal flitsers. Onder andere op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97,3. Op de A10 de Ring van Amsterdam bij 4,5. En op de A58 bij 164,4.
5: Dankjewel Helene en tot straks.
6: Tot zo.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Alfred van! En misschien heb je het afgelopen weekend gehoord. Hij staat nog steeds op nummer 1. Rutger van Barneveld, je hoort hem zo in de Sowieso Ochtendshow.
7: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

liedje van Hazes in een reggae-jasje. De Silvermets hoorde je. Het was tijdens een televisieprogramma dat dit opgenomen werd. Met de fantastische Marcel Visser band erbij. Heerlijk, heerlijk liedje. Zometeen Emma Lacroix en Mick Harren, die een andere naam gekregen heeft volgens het dochtertje. Mick Harren is Mimik geworden, geloof ik. Hè? Over, nee, en Mimol, zo was het, Mimol. Dat vertelde hij bij Hessel in het programma vorige week. Die hoor je zometeen. Nu eerst het radi-ensemble. Meisjes in bikini. Ja, dat kan weer, want het wordt misschien wel 35 graden deze week. Lekker.

0: Leuke single van Mick Harre en Emma Lacroix. En volgens mij hebben ze voor de videoclip even de auto van opa geleend. Opa Henny Huisman, dat is een dikke Bentley. Zou kunnen hoor. Misschien is het ook wel gewoon Mick zijn eigen auto. Wie zal het zeggen? We gaan een spelletje spelen. Alweer. Ja, alweer een spelletje spelen. Want,
1: Goedemorgen. Is de Sowieso Ochtendshow.
0: Daar zijn jullie gek op spelletjes spelen, heb ik al gemerkt. En we gaan namelijk het dobbelsteenspel doen. Hey, hoor je dat? Kom er in één keer uit, hè? Het dobbelsteenspel. Afgelopen vrijdag brak ik mijn tong en brak ik daarover. Dobbelspel, steen, stof, dat. En dan verschijnt er ook gelijk weer een filmpje op de socials. De bloedzuigers van de sociale media hier, die weten gelijk alweer. Nou ja, oké. Nog een keer, dobbelsteenspel. En één keer goed, hè, jongens? Hè? Een dobbelsteen met 6 vlakjes. En op ieder vlakje staat een nummer. En dat nummer dat correspondeert met een uitdaging, een opdracht voor jou. Valt hij zometeen op de 1, dan zoeken we een liedje met dingen die zinken. Die stond er vorige week ook al in. Die laat ik gewoon even staan, want dat vind ik wel een bijzondere. Dingen die zinken, dat kan alles zijn, hè. Een duetje, als die op 2 komt, op 3, ledematen. Zit ik even te denken, hoor. Ledematen, dan sla je arm om me heen, bijvoorbeeld. Bonnie Sinclair of Jan Smit, dan zie je haar benen. Zoiets, ledematen. 4, valt je op de 4, dan zoeken we een liedje met een kleur. Bij 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij 6 zoeken we een liedje met de letter D. De D van... dat mag dus de artiest zijn of de titel van een liedje. Dolly Dots bijvoorbeeld, dat is dubbel D. Dan heb ik het over de titel, hè? Niet over de dames dubbel D. Maar de D. Dat als op die 6 valt. Nou, we gaan even dobbelen. We gaan kijken waar die op gaat vallen. En wat jouw opdracht wordt om uit te zoeken. Nou, komt-ie. Oeps. Heb wel een beetje ratelen, zo. Ja, komt-ie hoor, komt-ie. Het is een... het is een 5. Dat betekent dat we nog een keer gaan dobbelen. Een 5. Nou, komt-ie nog een keer dan. Dit kan heel lang duren als het weer een 5 wordt. Zo. Een 6. Dus we zoeken een liedje met een D. Een liedje, een titel. De titel van de plaat. Of het mag ook de titel van een artiest zijn. Een band of een groep. Noem het maar op. Yves Berends. Nee, daar zit geen D in. Dus die komt niet in aanmerking. Nou, dat komt goed uit. Want die ga ik nu voor je draaien. Droom je over mij vannacht?

0: Was het een droom of was het een nachtmerrie? Het zou beide kunnen. Yves Berensen hoorde je met Droom jij over mij vannacht. Het dobbelsteenspel zijn we mee bezig. En we zijn op zoek naar een liedje met de letter D. En er komt heel veel leuke berichtjes binnen, heel veel leuke suggesties. Coleta uit de Tilburg die zegt goedemorgen. Pietersen, Mike Pietersen denk ik, dansen op die melodie. Mooi nummer. Pietersen. Ja, het zegt me zo even niks. Ik denk, Direct komt ook binnen met Iedereen is van de Wereld. Oh, is van de Scene toch? Maar misschien heeft Direct hem ook wel eens gedaan. René uit Koevoorde komt met deze suggestie. Patrick Engeleer uit Deventer, die zegt... wat zegt hij eigenlijk? Nou, Patrick, vertel.
1: Ik zeg een hele goede morgen. Oh. Er moet meer gedirkt Meeldijk worden. Dus... Ja, ja, ik zeg het jou de bako. Toekie loekie, doe met wat is.
0: Ja, nou, dat is duidelijk. Pieter van Assen uit Sloodorp, die komt met De Dijk dansen op de vulkaan. Dat is drie keer een D. De Dijk dansen op de vulkaan. Die gaan we even in de gaten houden. Doris met twee motten, zegt Jolande van Lange uit Dronten. Kevin de Lorijn uit Zevenaar. Django Wagner, die mooie ogen. De Lafaard van de Stad van Gerard Schonebeek komt van Jolanda uit Andelst. Stefan Bollebakker uit Hoorn zegt... Goedemorgen, ik wil voor het dobbelspel graag Chris de Bruin horen... met Doe mij een borrel. Ja, ook leuk. Doris, twee motten. Rens uit, Hoge Zwaluwe. Ja. Droomland van André Hazes komt ook nog binnen. René uit Hoge Zwaluwe. Nou, suggesties genoeg. Ik laat het nog even staan. Je hebt nog even de tijd om te reageren. Dan gaan we zo meteen... Na 8:30 gaan we bekendmaken welk liedje het geworden is. Nu eerst de Hollandse Nieuwe van vorige week.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053-461-8861.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Er trekken enkele buitjes over het land. Vanmiddag breekt de zon vanuit het westen steeds vaker door en het wordt uiteindelijk 19 tot 23 graden. Vanaf morgen krijgen we een periode met zeer warm zomerweer. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet met lokaal 35 graden. Ja, ik vind het wel lekker hoor. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar die buien regen van gisteren, die was ik ook alweer heel snel zat. Dus laat maar komen weer die zomer. En voor de hoofdpunten uit het nieuws schakelen we over naar het ANP. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onbekend is nog waar en wanneer precies. Volgens de organisaties gaat het om een vreedzaam protest en wordt het verkeer niet geblokkeerd. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens een foodfestival daar. Twee mensen kwamen om, vijf raakten gewond. De burgemeester heeft het over een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid, zeggen de autoriteiten. Maar het vuur is nog niet onder controle en bovendien komt er een hittegolf aan. Vanochtend houdt het Franse kabinet crisisoverleg.
2: Dankjewel. Ja, de wereld staat in brand, hè. Is niet door oorlog dan wel weer door bosbranden en dergelijke. Ik vind in Nederland nog meevallen met de bosbranden. Dat gaat nog best goed, maar misschien moet het nog komen. Zou ook kunnen.
4: Hey,
2: oh ja, nee, die is te vroeg. Ik wou nog even naar de ANWB eigenlijk even horen wat daar voor nieuws is.
5: Hebben jullie een tolbadge?
2: Oh, die is nog even bij de buren bezig. Nou, we wachten het er even af. Zometeen het dobbelsteenspel. We hebben twee keuzes. Twee keuzes. We hebben keuze voor de letter D. Een liedje met de titel met een D of de artiest met een D. Dat zoeken we. Dat zoeken we in het dobbelsteenspel. Kijken of Helene de Geest inmiddels beschikbaar is. Nee, nog steeds bij de buren in gesprek. Dus heb je nog niet gereageerd, dan kun je nog even reageren. Michel Rooiakkers die zegt de warme bakker. Deur donderen van normaal, zegt Mark uit Asten. Richard die zegt Manuel, ik ben een dromer. Nee, die reken ik niet goed, Richard. Manuel begint niet met een D en ik ben een dromer. Ja, dromer wel, maar het liedje heet Ik ben een dromer. Dus, sorry, reken ik niet goed. Nou, nog meer suggesties? Stuur nog maar even door. We hebben nog even de tijd. Jacob de Vries uit Meppel, die stuurt nog. Dirkie van Henk Wijngaard, ook een goeie. Drommelse Jongen van Daniel Pennings uit Dronten. Ja, het zou allemaal kunnen. Ik heb nog geen keuze gemaakt. Je kunt nog even doorsturen. Helene de Geest. Nee, nog steeds in gesprek, Helene de Geest. We wachten nog even gewoon. Ja, toch? We willen wel even van Helene horen of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Of er wat veranderd is. Helene, ben je daar? Helene, ben je daar? Nog niet. Ik hoor wel wat gerommel. Helene, goedemorgen. Helene de Geest. Helene, ben je er?
6: Zeker.
2: Ja, goedemorgen. Je was nog even in gesprek met de buren, volgens mij.
6: Ja, dat klopt helemaal. Die lopen ontzettend uit. Dus vandaar dat ik af en toe niet helemaal op tijd kom.
2: Nee, precies.
6: Maar waar staan de files? Dat is eigenlijk op heel weinig plaatsen. Want er is eigenlijk nauwelijks sprake van een ochtendspits. Wat opvalt is wel een file op de A12 nu. Van Utrecht naar Den Haag bij Woerden. Daar is de vertraging 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder. Een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 bij 97,3. En op de A9 ook maar Amstelveen bij 56,7.
2: Dankjewel Helene en tot de volgende keer.
6: Joe.
2: Doei doei.

Henny Wijmans samen met zijn beentje The New Four en Vrij zijn als een vogel. Tijdloze muziek. Als ik je vertel dat dit liedje uit 1978 komt. 78, moet je nagaan. Dat is 50, meer dan 50 jaar geleden. En nog steeds een leuk plaatje. En je hoort het nog steeds hier op Radio NL. Dobbelsteenspel zijn we in beland. En we kregen heel veel suggesties binnen. Sylvia uit Duitsland, dat is ook met een D. Die zegt Django Wagner, de muzikant. Ja, leuk. Richard, die net Manuel doorgestuurd had. Ik ben een dromer, die neemt zijn verlies. En die zegt, oké, Danny Christian dan. Ja, dat is dan wel weer goed, Danny Christian. Rosamunde, ja, zou ook kunnen. Ja, en deze werd ook al ingestuurd. 3DD, dansen op de vulkaan van De Dijk. En die gaan we nu draaien. En zometeen nog, er moet meer Dirk Meeldijk worden. Dus, vier zomers.

Hollandse kan het niet, Highway. Alhoewel, dat is niet echt Hollands, hè? Dat is wel grappig met Highway. Zij hebben natuurlijk heel veel liedjes gemaakt. Ze hebben sowieso een Engelse titel als band zijnde, Highway. En al die liedjes die hebben eigenlijk ook allemaal Engelse titels. Deze, Jenny Girl, I Gotta Know, Teenager Melody, Kitty Kitty Kiss Me, Sugar Baby, Shake Hands, Crazy Love. Nou, het zijn allemaal Engelse titels, maar het is zo Nederlands als het maar kan. En dat is wel grappig dan, hè? Nou, het is bijna 9:00. Het zit erop wat betreft sowieso vakantieochtendshow. Want tot 9:00 zometeen is Rory hier weer. Die gaat je meenemen tot aan 12:00 met de leukste muziek. En natuurlijk ook van alles wat er ten tafel komt in de rondvraag. Zoiets. Morgen vroeg meld ik me weer. Dan ben ik er vanaf 6:00 weer. En dan hoop ik dat jij er ook bent, dat je me weer door die ochtend heen sleept, hè? Nou, afgelopen weekend was deze man hartstikke druk bij ons in de stand, bij de truck van Henk Wijngaard. Dan heb ik het over Menzo Kortland. Hij presenteerde dat karaoke, cabine karaoke. En hij heeft zelf een leuke single, die hoor je nu. Tot morgen!

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: De ijzersterke partner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. IJzer zit in onze genen, al generaties lang. Met korte lijnen en een groot aanbod staan wij voor je klaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarna specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninginrichting Hans Jutstra.
4: Buitenvaart Hogeveen.
6: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Radio NL.
17: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
17: Evenemententerrein in Roden.
18: De Zomertour.
17: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De boerenactiegroepen beloven voor vandaag een vreedzaam protest. Ze gaan de weg op, maar blijven langs de kant, zodat verkeer er geen last van heeft. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet en de gevolgen voor hun bedrijven. Waar de acties vandaag zijn en hoeveel boeren daaraan meedoen, is onduidelijk. De dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn dit weekend wordt morgenavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het homomonument op de Westermarkt, waar iedereen volgens de organisatie welkom is. Er kunnen bloemen worden gelegd en twee influencers die er zaterdagavond bij waren in Berlijn houden een toespraak. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij. Die was tijdens een drukbezocht foodfestival daar. Onder de bezoekers brak door de knallen paniek uit. Het dodental staat nu op 3. 5 anderen raakten gewond. De burgemeester spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van het Franse Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid. Maar zeggen de autoriteiten, het vuur is nog niet onder controle. Daar komt bij dat de omstandigheden verslechteren, want er komt een hittegolf aan. Het kabinet van president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg. In ruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en Staakcaravans.
23: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gleuzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, cause it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Het is 9:05. Hartelijk goedemorgen op deze maandagochtend. Die van 27 juli. Daarmee alweer de laatste maandag van deze maand. Zo gaat het snel. Ja, ik wil je niet depressief maken hoor. Nee. Ga ik zeker niet doen. Tot aan 12 uur een nieuwe werkeruitvoering hier op Radio NL. Wij gaan op zoek naar de meldingen van de ANWB. En terwijl ik dat zeg, kijk ik naar het schermpje. Maar dan denk ik, alleen. Die zijn er niet. Nee, er staan op dit moment geen files. We gaan filevrij op deze maandagochtend om 9 uur van start. Wel een aantal flitsers die worden gemeld door Flitsmeister. Te beginnen op de A2 Utrecht Den Bosch. Daar even oppassen bij 85.4. De A7 Horen richting Den Oever bij 56.1. Dan de A15 Rotterdam Europoort. Daar staat er eentje bij 46.2. En als we naar de laatste uit dat lange lijstje gaan, komen we terecht op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. En daar even oppassen bij 213.0.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Ja hoor, die heeft er zin in. Batterijtjes opgeladen. We kunnen weer een volle bak tegenaan. En doen dat met muziek van Robert Pater, El Bandido.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: week als het dan Wesley Klein ligt, dan voorspelt hij even wat voor maandag dit gaat worden. Het wordt namelijk een mooie dag. Single van een jaar of 16 geleden inmiddels weer. Ja, eigenlijk vlak na zijn grote doorbraak. Toen die meedeed natuurlijk aan Popstars met Engelstalige muziek. En op een gegeven moment was daar dat Nederlandse liedje. En toen was het helemaal raak. En kort geleden was hij bij ons. Toen hebben we het er uitgebreid over gehad. En wat gaat de tijd dan snel. Maar het zijn mooie momenten om op terug te blikken. En in de loop der jaren heeft hij zoveel mooie liedjes gemaakt. En het leuke daarvan is, die mooie liedjes die hoor je dagelijks voorbij komen hier op Radio NL. 14 minuten over 9. Hartelijk goedemorgen. De maandagochtend. Het grappige is, normaal gesproken zeggen we de sowieso ochtendshow is de ochtendshow. En dat is natuurlijk ook zo als je om 6 uur begint. Maar ja, als je vakantie hebt en om 9 uur rustig aan eens een kop koffie zet, misschien de caravan-deurtje opengooien, tentje open, dan is dit een soort van ochtendshow. Dus voor die mensen die net wakker worden, hartelijk goedemorgen op deze maandagochtend. We gaan beginnen. Tot 12 uur, lekker veel muziek tijdens je werkzaamheden en tijdens jouw vakantie.
1: Hier. Hey, zet dat ding eens harder.

Ik hoop eerlijk gezegd dat deze afgelopen vrijdag groots is aangekondigd, want dat was de datum dat de plaat uitkwam. En graag even een extra attentie voor de nieuwe single van Belinda Kienaar, Het is mijn leven. Wat een fantastisch goed liedje is dit. Die ga je de komende maanden veelvuldig voorbij horen komen. Dat is bij deze een belofte die we waar gaan maken. Daarvoor goud voor oud Arno Sloot en Helder Blauw. En dan zie je meteen in de app dat mensen meteen weer heel erg blij worden wanneer dat liedje wordt gedraaid. Dat doen we met alle liefde. Arno en Rob lieten meteen van zich horen van... Hey,

0: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo, voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninginrichting Hans Jutstra.
2: Buitenvaart Hoogeveen.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog

0: steeds gratis.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio Adel Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: hoor. En het leuke daarvan is, wanneer deze plaat voorbij komt hier in de studio, dan staat het volume echt op standje burenruzie, dat je denkt, hey, de rode lampjes op de speakers beginnen te branden, en dan weet je dat het goed zit. Tino Martin en Zij Weet Het.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Ja, we zitten dan toch in die vakantieperiode. Je leest dat ook, je ziet het ook aan de foto's die worden ingestuurd. Mensen die ontbijtje nuttigen bij de tent. Dank je wel ervoor voor het insturen. Esther doet dat vanaf de camping waar het zonnetje schijnt. Dat ziet er goed uit. En in die periode dat het dan toch allemaal ietsje rustiger aangaat in Nederland, kunnen wij het Radio NL Muziekhotel wel weer even in het leven roepen. Misschien dat je het nog weet, maar dan geven we je toch even wat meer kans op wat verzoekjes te laten draaien. We hebben namelijk een hotel en dat bestaat uit 10 kamers. En dat hotel, dat willen wij vullen met kamers met artiesten en een bijbehorend liedje. Dus mocht je de app tot je beschikking hebben van Radio NL, dan is dit de mogelijkheid om die er even bij te pakken. Dan stuur je de naam van de artiest met het bijbehorende liedje in. En misschien wordt jouw artiest zometeen in een van de kamers ingedeeld. Dan zit je in ieder geval in het hotel. En met een beetje geluk wordt die één deze dagen, -weken dan, gedraaid. Want iedere dag zullen wij 1 of 2 kamers leegmaken. En ik denk in dit geval dat het wel meerdere kamers, dus 2, misschien zelfs wel 3... om wat extra verzoekjes te kunnen gaan draaien in de vakantieperiode. Maar ja, het hotel moet gevuld worden. Op dit moment is het leeg. We hebben 10 kamers tot de beschikking. Laat het maar weten. Via de app van Radio NL, vul even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje in. En dan kunnen wij, denk ik, dat gaat lukken, zeker weten. Iets voor 10 zullen we het hotel vullen. Gaan we ook even noemen wie de suggestie heeft ingestuurd. En dan wordt het de komende dagen spannend. Want wie weet wordt jouw liedje morgen meteen al gedraaid. Of zal het woensdag zijn, of donderdag, of misschien zelfs volgende week maandag. Je weet het niet. Laat het maar weten. De app erbij pakken, de naam van de artiest, het bijbehorende liedje even noteren. En wie weet gaan we jouw vakantie nog veel leuker maken.
2: Is die weer? Teken we ook dan? Gezellig! En wij zijn erbij. Dan wel.

die heeft natuurlijk alweer een nieuwe single uit. Fout, 3 keer inderdaad. Fout, fout, fout. Dat is de officiële titel. En deze single, die is van 2026. Nee, ja, eind 2025, begin 2026. Vando heeft natuurlijk hiervoor ook alweer eentje gehad. En het gaat lekker met haar carrière van Spangen. Dat mag echt gezegd worden. Afgelopen periode wel eens vaker geroepen, maar hou hem zeker in de gaten. Zometeen hebben we het lijstje voor je met de inchecklijst. Welke 10 kamers gevuld zijn met welke liedjes. Ze stromen binnen. Ik ben met de laatste kamers aan het invullen. En zometeen krijg je van mij het overzicht. En

0: De nieuwe van Suzanne Veldmeijer en de nacht van je dromen. Het is bijna de hoogste tijd om zo meteen te gaan luisteren naar het nieuws van 10 uur. Maar tot die tijd even een overzichtje.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: We zeiden het al, 10 kamers hebben we tot de beschikking. En die waren leeg, met nadruk op waren. Want we hebben zoveel suggesties binnengekregen. Sylvia uit Duitsland, die was een van de allereerste. Die zou graag in het hotel willen. Django Wagner staat bij deze genoteerd. Kamer nummer 2, Marian, die heeft ingestuurd. John de Bever, je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nummertje 3, Bjorn uit Sellingen voor het hotel Viltura met Hier ben ik dan, DJ. Leuk, mooie suggestie. En die van Rick Weener mag er ook zijn uit Zaandam. Misschien voor het hotel De Truckener Keks, hart en ziel. Leuke hotelgasten lijkt mij, staat erbij. Zij hebben kamer nummer 4 gekregen. Max Beumer uit Zwolle, die zou graag avond voor in de boeken van Fons Veurink willen hebben. Dat is nummertje 5 geworden. En nummer 6 is voor Pieter Schenning uit Weebos. Goedemorgen teken voor het hotel. Heel graag drukwerk. Je loog tegen mij. Ook erg mooi. Nummer 7, Henny Vink uit Lopik. Die schrijft, Jannes, ik wil naar Griekenland. Ook die hebben we een plekje gegeven. Nummer 8, Hanny uit Ochten. Goedemorgen teken. Zou je Brian Jongsma met Señorita Española willen draaien? Nou, die hebben we bij deze dan op nummer 8 gezet. Hotelkamer nummer 8, in de hoop dat die snel gedraaid gaat worden. Want dat zou leuk zijn voor Hanny. Wijnand uit Amsterdam, die zegt, een mooie gouden ouwe. Peter Koelewijn, de sprong in het duister. Bij deze hotelkamer nummer 9. En de laatste, nummertje 10, Koenie van der Bos, oma. Ari. Wilma uit Hattem is daar verantwoordelijk voor. Dankjewel. Leuk. Maar we gaan een eerste liedje draaien uit het hotel. En dan zullen we er morgen een x-aantal gaan draaien. Ik denk een stuk of 2, 3 gewoon in het eerste uur. Om het hotel toch een beetje in en uit te laten checken. We hebben nu gekozen om hotelkamer 7 meteen weer leeg te maken. Het was een kort verblijf, maar het is toch leuk om hem te mogen draaien. Jannes, hotelkamer nummer 7 met Ik wil naar Griekenland. En deze was aangevraagd door Henny Vink.

0: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
3: Dan ga je op zoek naar pellets?
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag op meerdere plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de actiegroepen verlopen de protesten vreedzaam en wordt het verkeer niet geblokkeerd. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. Hoe die acties er verder uit gaan zien is niet duidelijk. Amsterdam herdenkt morgenavond de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Daar reed een bestelbus in op feestvierders met 1 dode en 29 gewonden tot gevolg. Mensen worden via Insta opgeroepen naar het homomonument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden. Een influencerstel dat de aanslag meemaakte houdt een toespraak. Een deel van de mensen die zijn geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand bij Madrid mag weer naar huis. Het gaat om bijna 5000 campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Volgens de Spaanse regering is het de grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. En de film Toy Story 5, die anderhalve maand geleden uitkwam, mag zich nu al de meest succesvolle film van dit jaar noemen. Hij heeft wereldwijd al meer dan $1 miljard opgehaald. En daarmee is hij hard op weg om het vierde deel van Toy Story te verslaan. Concurrentie is er van The Odyssey, die ook heel hard gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
15: Alweer verrotte kozijnen.
16: Wel eens van Toscana gehoord?
15: Toscana?
8: Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
15: Neem kunststof kozijnen, joh!
16: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
15: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
17: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
18: Gritter Chalets en staakcaravans.
19: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
18: Woninginrichting Hans Jetstra.
19: Buitenvaart Hogeveen.
20: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
21: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: ตรงนี
1: ้6 minuten over 10. Dat betekent dat wij gaan beginnen aan uurtje nummer 2 van werkeruitvoering voor deze maandagochtend. En doen dat met de meldingen van de ANWB. Het vorige uur vielen vrij. Nu een tweetal kleine vertragingen. De A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Waterberg. Daar wordt 5 minuten gemeld. En wat langer op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 16 minuten. En het heeft daar te maken met de politiecontrole. Dan kijken we naar de flitsers. Die worden gemeld door Flitsmeister. Dat is een behoorlijk lijstje. Dus pas even op de volgende trajecten. De A1 Hengelo richting Apeldoorn bij 97.5. A2 Amsterdam. Utrecht richting Amsterdam. Dat is bij 55.3. Dan kijken we op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 85.5. De A4 Rotterdam Den Haag bij 58.1. Dan de A10 knooppunt Koenplein richting Watergraafsmeer bij 4.3. A28 Zwolle Groningen bij 120.3. De A37 Duitse grens richting Hogeveen bij 31.9. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij 94.3. En we sluiten hem af met de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat er eentje bij 12.3.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Toch even die campingsfeer opzoeken. Dat doen we met de camper. En in die camper, daar zitten de bevers met We zijn er bijna.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Sobretti.
1: Het is zo mooi, alles wat hij opnoemt natuurlijk is goud van oud. En dat blijkt ook wel uit het jaartal waar het liedje stamt, 1978. Tol Hans en Big City. En ondertussen zitten we hier in de studio te genieten van de clip die dan meedraait. Je ziet gewoon het oude Amsterdam met oude autootjes. Gewoon de typetjes zoals ze er toen reden. Ja, prachtig mooi. Even een stukje sentiment op de radio. Tol Hans en Big City, daarvoor zaten wij in een luxe camper samen met Kees en John de Bever. En we zijn er bijna. Het is 9:15. De maandagochtend, die van 27 juli met werk en uitvoering.
2: Tijd om mee vol gas te gaan en flink tegenaan. We gaan nog even...
1: Jazeker, tot aan.

Met een beetje geluk gaat hij hem gewoon doen. En ik denk het toch wel. En dan heb ik het over 18 december, vrijdagavond. Want dan staat hij in Ahoy Rotterdam, waar hij natuurlijk al 29 eerder grote shows heeft gegeven. En ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag is deze datum naar voren gekomen. Vrijdag 18 december, Ahoy Rotterdam voor René Vroeger. And are you ready for loving me? Het is zomer in Nederland met de drie

0: handjes.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio RL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
8: Strakke zomer!

0: slaat deze week je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu

0: De 3 na 10:30.
1: Jij even rustig aan doen na je vakantie om er weer een beetje in te komen. Dat zit er niet in, hoor. Oh jongens, het is erg druk op de lijn als het gaat om belletjes die we beantwoorden. En heel veel appjes die binnenstromen. Natuurlijk vorige uur al met het Radio NL Muziekhotel, die Tiel Kamers. Maar zo halverwege het programma is er ook ruimte om nog 3 verzoekjes te draaien. En die traditie houden we in stand. De 3 na 10:30. Laten we beginnen met een mooie klassieker van Kleine Sonja, Elt en Rixie. En die is aangevraagd door Dave, de glazenwasser uit Geldermalsen. Leuk liedje om op deze maandagochtend te beginnen met het lijstje van 3 verzoekjes.
0: De 3 na 10:30.
2: Nummer 1.

0: Formule 3 na 10:30.
1: Goedemorgen, teken. Nou, maandagmorgen. Voor mij weer een nieuwe werkweek. En wat wordt het prachtig weer, jongens. Ik zou graag voor de 3 na 10:30 een plaatje aan willen vragen van Mick Harren. Met Geef mij maar Nederland. Ik zeg alvast bedankt. Adios.
0: Nummer 2.

0: Het liedje heeft alles wat helemaal in de zomerse sfeer is. En ja, de keuze is gevallen. Ik blijf toch in Nederland. Mick Harren, die heeft niet zo gek veel met buitenland. Hier is het ook fijn en dat blijkt maar weer. Geef mij maar Nederland. Het was het tweede liedje wat we mochten draaien in de 3:30. En Rob uit Delden had hem aangevraagd. Rob, dankjewel. En wanneer je Rob dan in de uitzending hoort, dan... ja, die is altijd enthousiast. Worden we ook blij van.
1: De 3:30.
0: Positiviteit, daar win je alles mee. Zeker weten. Het is 11:58 voor de maandagochtend. Wij gaan een derde liedje draaien om de 3 compleet te kunnen maken. Als het gaat om de 3:30. En Ali uit Assen laat ook met enige regelmaat van zich horen. En die had zoiets van, ja, de nieuwe van Amar is wel een erg leuk liedje. Stem in je hart, gaan we nu vooraan.

De liedjes waar je vrolijk van wordt. En wat een waanzinnige clip hebben ze erbij gemaakt. Ja, echt. De gebroeders Co en Proud to be Vought is deze week de meest gedraaide op Radio NL. Ja, je ziet het met een klein begin en het eindigt feestelijk met caravans en mensen die erbij staan te zingen en te springen. Ja, is heerlijk, jongens. Zomerse plaat. Gebroeders Co en Proud to be Vought. Zijn er leuke berichten die er binnenkomen. En ook vanaf de camping vanochtend hadden we al een ontbijtje. En nu ook een mooie foto die is ingestuurd door Peter. Genietend van de muziek van Radio NL hier op de camping. En inderdaad, wat je verwacht van een camping, dat zie je dan ook. Een caravan, een voortent en glimlachende mensen. Leuk, dankjewel voor deze app. Peter. Mike, die heeft een half uurtje geleden wat gestuurd. En dat toen schreef hij, het is hier in Thailand 3:15. We zijn een half uurtje verder, dus nu 4:15 daar. En hij luistert iedere dag naar Radio NL vanuit Thailand. Vinden we leuk om te lezen. Dankjewel, Mike. Nou ja, vanuit Thailand maken we nog een internationaal uitstapje.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Uw loop-, sloop- of schadeauto verkopen? Autorecyclingexcel.nl. Wij hebben een eigen ophaalservice en u krijgt een eerlijke prijs. Autorecyclingexcel.nl.
2: Chef, ik kan er niet bij met de ladder.
3: Doe het veilig. Bestel een hoogwerker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
8: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: Allianz Direct.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Radio NL.
4: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De Zomertour.
4: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Twee minderjarige verdachten van de mishandeling van een beveiliger tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Hebben ze zich woensdag niet gemeld, dan komen er herkenbare foto's online. De Amerikaanse politie is op zoek naar nog een verdachte van de schietpartij in Seattle. Op een foodfestival daar vielen 3 doden. 4 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2. Er zit al een verdachte vast. De politie denkt dat de 2 verdachten op elkaar aan het schieten waren. Vanwege de bosbranden in de omgeving van de Franse stad Bordeaux roept de overheid op om niet naar de regio toe te komen. Vanuit het departement zelf kwam er eerder ook al zo'n oproep. Het kabinet houdt crisisoverleg over de branden die een enorm stuk natuur hebben verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. En Talon Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennisser noemen. Weliswaar zakte hij een plekje op de wereldranglijst, maar Botik van de Zandschulp, die een tijdje boven Griekspoor stond, kukkelde 14 plaatsen naar beneden en staat nu 2 plekken onder hem. De nummer 1 in de lijst is Jannik Sinner uit Italië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En tot zover het ANP nieuws.
6: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
11: Hans Buitenvaart Hogeveen.
12: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
13: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
12: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
14: NRP

0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
6: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen. In Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
9: Bijna 6 minuten over 11, dat betekent deel 3 alweer van Werk en Uitvoering. De lunch is binnen handbereik, zullen we het dan toch maar zeggen. Ja, maar je zit goed op bij Radio NL, want voor je het weet is het 12 uur, want de tijd vliegt voorbij. Op de Nederlandse wegen is het prima te doen. Een paar meldingen van de ANWB. Te beginnen met een vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar doe je er voor de Eemnes 7 minuten langer over. Dan de A12 Utrecht Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor een vertraging van 8 minuutjes. Kijken we op de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Elst en Bemmel 10 minuutjes. En de laatste voor dit moment wordt gemeld op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder. In totaal 6 minuutjes extra rij. Het lijstje met flitsers is wat langer. Dit zijn de meldingen van Flitsmeister. We halen er een paar uit. Te beginnen op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar even op passen bij 97,5. De A6 Joure-Emmeloord bij 308,8. De A15 Rotterdam-Europoort 45,8. De A28 Zwolle richting Assen bij 153,4. De A59 Zonzeel richting Den Bosch bij 94,3. En de laatste, net als in het vorige uur, de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar even op passen bij 12,3.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Kort geleden had hij de Hollandse nieuwe in handen. Het is zo'n heerlijke zomerse plaat. De nieuwe van Jeffrey Heesen. Dit is Loco.
10: Dit is de muziek van Radio.

En daar ging de deur dicht en verdwenen was de grote liefde. Is ook niet zo gek natuurlijk, hè, als je dit allemaal hoort. Gooi nog eens een blok op het vuur, schat. Een van de grote hits van Henk Wijngaard. En misschien ben je de afgelopen dagen op Truckster geweest in Assen. Dan heb je misschien meegedaan aan de cabine karaoke. Prachtig mooie beelden heeft het opgeleverd. En ja, de nodige fotootjes die we op social media voorbij zagen komen. Dan mocht je plaatsnemen achter het stuur in de welbekende truck, zoals Radio NL hem weer een nieuw leven heeft ingeblazen. En dan karaoke, je favoriete Henk Wijngaard liedje. Nou, deze zal ongetwijfeld ook meerdere keren voorbij gekomen zijn. Gooi nog eens een blok op het vuur, schat. Het is bijna 11:15 op deze maandagochtend. Nieuwe muziek voor je van Monique Smit, Niet naar huis.

Het is weer erg creatief gedaan door het team rondom Ronnie Ruijsdaal. En het clipje wat ze erbij geschoten hebben, ja, dat is meesterlijk gedaan. Want inderdaad, je kan daar uren blijven rijden. Voor de mensen die wel eens in Nijmegen zijn geweest en het Keizer Karelplein wel eens hebben gedaan met een voertuig, die weten precies waar hij over zingt. Volgens mij was het 2018 of 2019, is het zelfs door televisie, volgens mij was het RTL, is het nog uitgeroepen tot het meest gevaarlijke rotonde van Nederland. Nou, daar heeft Ruijsdaal dus een prachtig mooi liedje over gemaakt. Het Keizer Karelplein. Velen zullen dat herkennen. Temperaturen lopen deze week weer hoog op. Tropisch warm. Deze dan zingt erover.

De allernieuwste van Marco Schuitmaker, getiteld Loesoe, kwam afgelopen vrijdag uit. En het mooie is, hij komt eraan komende donderdagochtend over vertellen. Want dan zit hij hier bij ons in de studio. Tussen 11 en 12 is hij onze gast, Marco Schuitmaker. Zijn allernieuwste Loesoe.

0: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
2: Dus ik mis je als ik hier niet ben. En ik mis je als ik aan je ben.
1: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Ontdek nu!

0: oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zin in een heerlijke zomerdag vol sfeer en gezelligheid? Kom dan op woensdag 5 augustus naar de Braderie in Ruurlo. Struin langs tientallen kramen. Bewonder oude ambachten en oldtimers.

0: Zomertractoren en zing mee met Radio NL en de Hessel en Ineke Amazing Show. Voor de kids zijn er springkussens, een draaimolen en nog veel meer. De winkels zijn open, dus beleef het mee op de Zomerse Braderie en Folklorendag in Ruurlo. Woensdag 5 augustus. Daar moet je bij zijn.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1 plus 1 gratis. AH Roomboze appeltaart. 50% korting. En Douwe Egberts Aroma Rood of TKV Filterkoffie per stuk. 6,79. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Dit is Radio NL. Altijd aan.
5: Radio NL.
4: Weerbericht.
6: We hebben het eerder vanochtend al gezegd. Komende dagen gaat het weer tropisch warm worden op sommige plaatsen in Nederland. Vandaag moeten we het dan met een tankje minder doen. Gewoon een rustig dagje. In het midden, zuiden en het oosten vallen nog een paar kleine buitjes. Tussendoor schijnt de zon toch ook wel geregeld. Maar later vanuit het westen zal er de bewolking gaan verdwijnen. En dan krijgen we te maken met meer zonneschijn. Dus wat dat betreft nog een goede maandagmiddag in het vooruitzicht. Bij een zwakke tot matige wind ligt de temperatuur vandaag rond de 20 graden. Tot maximaal 24 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder, daalt het kwik naar 13 tot 15 graden. En morgen verloopt op de meeste regio's vrij zonnig. Temperaturen die uitkomen tussen de 25 en de 30 graden. En dat is gemeten dan van noord tot zuid. Dit is het begin van een nieuwe, droge en warme periode. Want kijken we verder naar voren, dan mogen we zelfs woensdag 32 graden aantikken. Donderdag 29 graden, vrijdag 25 graden. En ook zaterdag met een zonnetje en een wolkje wordt prima weer met zo'n 25 graden.

met zo'n heerlijk zonnig weerbericht wat we zojuist hadden, er mag natuurlijk ook een zonnig plaatje niet ontbreken. En dat is in dit geval gedaan met Essa Ferrano Otra Vez. Dat is de nieuwe single namelijk van Birdie. Erg goed gedaan, een erg mooi liedje van Birdie. Wat we nu gaan doen is twee liedjes op rij draaien van mensen die erbij zullen zijn op zondag 9 augustus in Rode. Dat is de eerstvolgende Radio NL Zomertour. Daar staan we zondagmiddag vanaf 12 uur live met echt een keur aan artiesten. Wil je weten wie er allemaal komen? Check dan even onze pagina radionl.fm. Maar we kunnen twee namen noemen waarvan wij twee liedjes gaan draaien. Zometeen Pascal Redeker, de badkamerkraan. Hij is erbij.

Worden we vrolijk van. En hij is er dus bij, zoals ik al zei, op zondag 9 augustus aanstaande. Staan we met de zomertour in Rode. Kijken we naar uit en we hopen je daar te zien. Doe er nog twee, waarvan één deze Saskia en Serge en Pilsje in de zon. En zometeen ook René Schuurmans. En na 12 is het tijd voor Op Volle Kracht met Hessel Dijkstra.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Zelfs de koe zegt het. Kaas Oetwente. Donders lekkere kaas, worst en lekkernijen. Als je het proeft, ben je alvast streek. Bestel snel op kaasoetwente.nl. Dat is donders lekker.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
6: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
7: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
11: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio RL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
12: Radio RL.
13: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Experts waarschuwen bij RTL Nieuws voor een toename van branden in meterkasten. Vooral oudere groepen kasten raken overbelast, doordat steeds meer huizen zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen hebben. Daardoor neemt de kans op kortsluiting en brand toe. Ook adviseren deskundigen om meterkasten niet vol te stouwen met spullen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Ze zijn ontevreden over de onderhandelingen met de luchthaven en de beveiligingsbedrijven. Volgens de bonden wordt er te weinig gedaan aan de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het personeel. Welke acties er komen en wanneer is nog niet bekend. Prins Bernhard gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. Daar horen onder meer zijn vastgoedportefeuille en ook de belangen in circuit Zandvoort bij, zegt zijn woordvoerder. Kopers zijn Bernhards zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Bernhard zelf wil verder met ondernemingen op het gebied van AI. En de Duitse politie heeft een tweede verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. Er was een tip dat bij de aanslagpleger nog iemand anders in de auto zat, maar er zou geen DNA zijn gevonden. Er zou ook geen link zijn met de vermoedelijke dader. Die reed met zijn bestelbus in op een groep feestvierders. Er viel 1 dode. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En tot zover het ANP nieuws.
17: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
20: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd

0: op mastertools.nl.
1: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
2: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma.

0: Ga nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net hier binnengekomen, een lijstje met files. Te beginnen op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück staat 11 minuten, 3 kilometer. En op de A2 tussen Eindhoven naar Maastricht tussen Eckerswijer en De Hocht. Er is een ongeval gebeurd helaas en 16 minuten vertraging. Dan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij kanaal Zijkanaal Zeda richting Velsen, 20 minuten. En ook de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, Bergautoweg 15 minuten, 3 kilometer. En op de weg van Oberhausen naar Arnhem, dus het land in, zeg maar, tussen Beek en Duiven, ongeval gebeurd, 52 minuten, zo de u. Dat is 8 kilometer. Nou, en dan nog even wat flitsers, die heb ik er ook voor je in aanbieding. Op de volgende wegen, daar vind je ze. Op de A1 stoppassen bij Eemnes, vanaf Eemnes naar Amersfoort bij 30.8. En op de A2 tussen Utrecht en Beest bij 85.5. En op de A4 tussen Pernis en Schiedam, ook daar staan ze actief te zijn met zo'n apparaat, 71.4. En dan de laatste, die staat op de A6 bij Almere. Oh nee, ik zie er nog eentje, dus de ene laatste, Almere, Lelystad-Muidenberg, 61.1. En de laatste, die vinden we bij Nagelen, de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Lijkt er met een paar 102.4. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Hessel Bijkstra!
3: Ah, ik zie al een knijter van een hit, sta je op. Ferry de Lits en Shock. En met Baco in Monaco.
4: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: Veen, die vroeg om dit liedje van Frank van Etten, de nieuwe. He, Frank die altijd de teksten uit zijn eigen leventje put. He, dus zou deels autobiografisch zijn. Het heet dus Ik dans altijd door het leven. Ja, ja. Hey, wat leuke verzoekplaten hier alweer binnengekomen, zie ik. Heine van Assen uit Slootdorp, die zegt hey, zou je even Malle Pietje kunnen draaien van Rutger van Barneveld? En dat is opmerkelijk, want het is constant die zwoele zomernachten natuurlijk. Dat is de hit van Rutger, maar dit is wel leuk. Dus ik heb, zo nieuwsgierig als ik was, even gevraagd aan Heine, want dan komt hij binnen via de app, en dat kun je ook doen, via de app van RadioNL, maar ik kan dan ook terugtypen. Dus ik heb aan Heine gevraagd van, hey Heine, wat leuk man, hoe kom je daar zo bij? Nou, daar heeft hij een antwoord op ingesproken. Dat moet je hem even harder verzetten, want dat is wel leuk. Want even een leuke reden, let op, daar gaat hij.
1: Hey Essel, dat heb ik gewoon in mijn playlist staan op YouTube. Daar kom ik nu zo bij. Ik denk, ik zal eens kijken. En ik kwam dat tegen. Ik denk, nou, die zal ik maar even mooi dragen.
0: Dat is toch geweldig? Hij klinkt ook een beetje als Malle Pietje. Ja, dat is lief bedoeld, hè? Heine, leuk man dat je even een bericht insprak. Deze is speciaal voor jou, ja.

0: maar wekelijks naar keken, denk ik. En, en het, dat was een acteur, die heette dus Malle Pietje. Of tenminste, Piet Ekel, die speelde dat. Die was dus een zonderlinge, maar vriendelijke handelaar, pandjesbaas. Had een enorme, rommelige winkel vol oude rotzooi. Hij was bevriend met Zwiebertje. En hij had ook een kakatoe die Charco heette. Nou, en door die rommel in die winkel werd hij ook wel Malle Pietje winkel genoemd. En zo is dat ontstaan, Malle Pietje. Het is even een feitje, het is even een weetje. Oh, wacht even, daar is hij al, geloof ik. 90 jaar is hij geworden, die stemacteur. Even kijken, hij deed ook Calimero, lees ik hier. Ook wel leuk. Moet er ook wel een liedje van zijn, maar goed. Zo kun je wel bezig blijven. Maar superleuk, toch, of niet? Piet Ekel, ja.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

55 jaar is hij geworden. En met vriendelijke groeten en felicitaties van zijn vrouwtje Jacqueline. Van harte gefeliciteerd. Ja. Ik krijg er ook berichten vanaf het Gardameer, zie ik. Jan Bakkerveen is daar. En de buren gaan daar ook nog wat toe. Of ik even

0: ze leren dat op zangles, hè?
1: Maria.
0: De smaak daarna de soma. En dan hoeven ze er niet te zingen. Dat is een medeklinker, die klinkt niet. En A wel, dus ze smaakte naar de soma. Let er maar eens op. Komt bij die zangleraar weg. Hazes junior had er ook een handje van. En Robert is ook, maar maakt niet uit. Iedereen luistert daar doorheen. En het is wel een grote vette knijter van een hit, hè. Zoet, zout, zuur. Afgelopen weekend leuke dingen gedaan. Ik heb, ik had de eer om zeg maar de hele weekend bij die wijngaardtruc te zitten. Achter het mengpaneel. Ik heb al die karaoke-gasten mogen schuiven. Dat is ook wel een ervaring. Een keer van de andere kant. Menzo Kortland deed het presenteren. Iedereen kon de wijngaardtruc instappen. Die iconische truc. Er hingen twee microfoons in. In een houder en aan een kabeltje. Hè, zodat ze niet mee konden nemen. En er zat ook geen knopjes op. Dus je kon hem ook niet aan of uitzetten. Lekker makkelijk. En we hadden een rode kabel en een blauwe kabel. Dus iedere keer stapten daar mensen in. En die zongen dan een van de 35 hits van Henk. En dat ging van, ik reed kilometers, Theo Peters, tot aan 120 varkens naar Beirut. En terug naar de zon in mijn cabine. En natuurlijk 80.000 keer de vlam in de pijp. Die kan ik even niet meer horen. Maar goed, leuke berichten erop. Bettes uit Apeldoorn, die had iets ingesproken. Even horen wat Bettes had gezegd, even kijken of we zo bij kunnen krijgen.
2: Goedemiddag, Hessel, met Bettes. Jongen, wat was de zaterdag gezellig daar in die wagen van ik bij gaat. Met mijn volle bak geladen, dus. Ja, het was echt machtig mooi en om jou ook weer te zien. Ja. Dus we zien elkaar heugelijk hier weer, maar het rijdt nog eens één keer dat plaatje wat ik zaterdagmiddag heb gezongen op de
0: Truestaanfestival.
2: Ja, dus Hessel, bedankt voor die fijne dag, jongen.
0: Ja,
2: hoi,
0: nee, Jacco. Ik weet niet meer welke Jacco Leon uit Vledder helpt ons hier ook. Hij zegt, hij is al zaterdag gezongen in de iconische truc. Op Truckstar. Ik wou graag nog een keer 100 kilo, dat ben ik, horen. Van Henkje Wijngaard, zodat ik hem in mijn eigen cabine vandaag mee kan zingen. Nou, Jacco, zet hem harder, jongen, want dat vind ik een mooi liedje om even te laten horen nu op de radio. Uit het leven gegrepen van Henk Wijngaard. Volgens mij had hij er wel een paar kilootjes afgelogen, hoor. Volgens mij was hij wel zwaarder. Maar ja, dat paste natuurlijk niet goed in de tekst van deze song.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Te groot? Bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je...

0: zakelijk of privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat

van Melissa. Melissa Smilda. En dat mooie liedje van Rick Ga Leven, daar hoorde je ook nog van Rob van Daal. Maar deze van Melissa heet Als de zon weer schijnt. Ja. Melissa staat trouwens bij ons op de zomertour. 9 augustus, dan is dat spektakel. Zondagmiddag op het evenemententerrein in Roden, aan de Norgeweg. Vanaf 12 uur, live radio, heel veel artiesten. En natuurlijk heel veel spektakel ook. Dat is eigenlijk waar het ooit begonnen is met de zomertour. En dan zijn we terug op ons oude stekkie, zeg maar. Met Rutger van Barneveld, Henk Wijngaard, ook de truc komt mee. Henk komt in zijn gele vrachtwagen daar naartoe, begreep ik. Corrie Konings, Wesley Bronkhorst, Frank van Etten, Samantha Steenwijk, Pascal Redeker, Jan Biggel, even serieus. Nou, dat is ook wel even serieus. En Stef Eckel, Helemaal Hollands, Jorieke Sterke. Ja, beste line-up hoor. Lucas Egea, Raymond Herman zelfs, de Dikdakkers, Henk Benaar, Gisby, Gino Graus, Jeroen van Zelst en ook Elcio en Lorenzo. Gratis toegankelijk gezinsfeest bij uitstek. Zondag 9 augustus. Zet het even in je agenda op het evenemententerrein in Roden. Iedereen is welkom. Mocht je niet kunnen komen, wat voor reden dan ook, dan kun je altijd meekijken en meeluisteren op de radio en tv van ons. Daar zal het allemaal integraal worden uitgezonden. Mooi weer buiten, tenminste zonnetje wel.

week nog te gast ook, hè? Emma Lacroix heeft hem geschreven. Samen met Mick Harren. En Rijk, zo heet het plaatje. En het is wel een mooi verhaal, want ze kwamen dat hier uitleggen. Mick deed ooit mee aan de Soundmix Show vroeger. En heeft altijd contact gehouden met Henny Huisman. En Emma is de kleindochter van Henny Huisman. En zo kwam het van het een naar het ander. En die Mick die doet altijd van die leuke, aparte dingen. En zo raakte dit duet geboren, zeg maar. Rijk. Emma Lacroix. Leuke mensen ook trouwens. Goed, ik zat even in het verleden te koekeloeren. Want altijd leuk om even te kijken wat er op deze dag in het verleden gebeurd is. Nou, Bugs Bunny, je weet het wel, die beroemde brutale haas, die maakte zijn officiële debuut in de tekenfilm A Wild Hare. Mooi. 1949, het eerste verkeersvliegtuig met een straalmotor vloog door de lucht, door de Britse Havilland Comet, zoiets, de eerste testvlucht. Nou, sinds die tijd vliegen we veel sneller dan vliegverkeer met die straaldingen. Nou, nog een leuk feitje hier, 1990 op deze datum, dus 27 juli 1990. Toen werd de allerlaatste Citroën 2CV van de band gerold in Portugal. En dan hebben we het over de lelijke eend. En daarmee kwam na ruim 40 jaar een einde aan de productie van deze karakteristieke auto. Ik heb daar een liedje bij gevonden ook. En even kijken hoor, wat hebben we meer? Die lelijke eend. Over Ronnie Tober, die had ook zo'n ding. Met Siska Peters, een witte.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.

0: Radio NL. Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
3: Geen probleem. Dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio NL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANB Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een 74-jarige man is aangehouden omdat hij 2 minderjarige meisjes zou hebben misbruikt en in het bezit was van kinderporno. Volgens de Telegraaf is de man al eens eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding, maar zegt niet om wie het gaat. Hij moet volgende maand voor de rechter verschijnen. De Haagse politie heeft tijdens een aantal acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. 9 mensen zijn opgepakt. Bij het vuurwerk zaten onder meer extreem zware cobra's, waar 5 keer zoveel flitspoeder in zit als in een cobra 6. Het meeste vuurwerk lag in huizen, soms zelfs in kinderslaapkamers. Spanje zet alles op alles om de grote natuurbranden de komende dagen onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt dat vanaf woensdag veel lastiger door de verwachte hitte en harde wind. In Spanje en Frankrijk zijn inmiddels honderdduizenden mensen geëvacueerd. Het Italiaans nationale elftal krijgt niet Andrea Pirlo als bondscoach. Hij heeft gehoord dat hij niet meer in de race is, meldt hij op Instagram. Pirlo kwam onder vuur te liggen om zijn contacten met een Russisch bedrijf in sportweddenschappen. Ook zou hij niet ervaren genoeg zijn. Pirlo is nu hoofdcoach van United FC uit Dubai. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het steeds zonniger en het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt droog en zonnig. Morgen schijnt de zon flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen
15: Nou, dat is ook geweldig. Dan springt hij zomaar over zonder dat dat de bedoeling is. Even kijken, ik moet nu de verkeersinformatie doen, denk ik dan. Hè? Nou, dan moet ik dat er even bij toven, want ik had dat niet zo snel gerekend. Maar goed, maakt niet uit, ik doe het gewoon. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar staat door wegwerkzaamheden een file van 27 minuten. Zo'n 4 kilometer wordt daar kenbaar gemaakt, zeg maar. Op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen, ook daar 15 minuten. Komt daar ook door wegwerkzaamheden, 3 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Utrecht, daarvoor Grijshoort, 14 minuten, 4 kilometer. En dan de A12 tussen Oberhausen en Arnhem, daar tussen de Nederlandse grens en Duiven, 20 minuten, 8 kilometer. Dat is een behoorlijke lange rij ook, zie ik. En op de A29, Berg op Zoom naar Rotterdam, voor de Volkerakbrug, daar staat 20 minuten vertraging gemeld. Nou, en dan komen we automatisch even bij de flitsers. Die hebben we hier ook in beeld gekregen en die staan op de volgende punten. Op de A1 bij Deventer, tussen Deventer en Apeldoorn, 97.1. En ook bij Beest op de A2, tussen Utrecht en Den Bosch, bij 85.4. En op de A6, tussen Muidenberg en Lelystad, daar word je ook in de gaten gehouden, bij 67.8. Ook bij Den Haag, tussen Rijswijk en Rotterdam, op de A13... daar staan ze ook te controleren bij 6.8. En dat doen ze ook op de A18, Varsseveld naar Didam, bij 207.7. 28, Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk, ook daar staan ze te controleren, 52.6. En we kunnen je eventueel ook geld besparen. Op de 28, tussen Hogeveen en Assen, bij Spier, 153.6. Dan even verderop, daar in diezelfde regionen. Op de A28 Assen-Hogeveen bij Hooghalen, 160.5. En bij Vaassen, dat is op de A50, word je ook in de gaten gehouden. Zwolle-Apeldoorn met 213.0. En dan de laatste, de A59, Breda-Den Bosch bij Terheijden, 94.3. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL. Mocht je nog een leuk verzoekplaatje hebben, laat hem even doorschemeren. Dan ga ik hem gelijk inserten, want we hebben door die korte reclames tijd over.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Hessel Bijkstra!
15: Ja, die zit er klaar voor, hoor. Voor jouw verzoekjes. Dus kom erop met die handbal. Voor je klaarstaan, Django Wachter. Waarom ben jij gegaan?
16: Dit is de muziek van Radio NL.

een cadeautje. De Dolly Dots natuurlijk, tenminste nu in de vorm van de gebroeders Co. Proud to be fout, ze hebben de Hollandse Nieuw in handen ook nog. Nou, dat is mooi. Pietse Bos uit Tsum, dat is een plekje in Friesland, die doet hier een bericht. Die zegt, goedemiddag, zouden jullie voor mijn metselmaatje Pieter even een mooi liedje willen draaien? Hij is namelijk gisteren 50 geworden en het is hier feest op de bouw daardoor. Mooie foto erbij van het bouwwerk inderdaad. En bovenop de container waar de spullen in liggen, daar staat een allemachtige grote Abraham met zijn hoedje op. 50, duim omhoog. En er staat ook een bord bij, een soort... Wat is het dan, de Lemerplaat, denk ik. Pieter, 50 jaar, zijn seksleven is meestal een flop, maar op de bouw doet hij het nog top. En daar staat hij bij in de radionelhouding. En daarbij bedoel ik dan met de duim omhoog. Dat huis wat half af is in de stijgers. Dus mannen, van harte gefeliciteerd. Ja, en dan moet ik daar natuurlijk een plaatje bij zoeken. Nou, dat is niet zo moeilijk, want... we hebben een oud DJ uit Westendorf. Die heeft ooit een liedje gemaakt over het metselwerk. Even kijken hoor. Ja, klopt dat wat ik zeg? Ja. Want hij is een metselaar, hè, die Pieter. Dus en ik heb hier Rob van Holland met Van Steen tot Steen. En die gaat zo. Dus, echt een metselliedje. Een bouwliedje. Bouwaanvraag. Wietse Bos, bedankt man voor de aanvraag. Gefeliciteerd daar.

0: oftewel Joanne Hamer. Waar wordt er nou nog gejodeld op de radio? Nou, hier. Oude Bles, hurry up, oude Bles. Heeft ze te danken aan haar oma die dat altijd riep tegen opa van... loop eens door, hup, oude Bles. Je ziet dat helemaal voor me ook. En het leuke nieuws is dat, gisteren typen ze dat. Sinds vandaag heeft oude Bles de meeste Spotify streams... van alle nummers die ik ooit uitgebracht heb. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dan gaat het goed, Joanne. Gefeliciteerd. Leuk. Jacco uit Schagen, die zegt... Hey, goedemiddag, even een liedje van oma Henk op de camping. Mila Schavenmaker, gestationeerd op Curaçao. Zit bij de marina daar. Die kwam als verrassing naar haar broer dit weekend, terug in Holland. Het was een hele grote verrassing, familie wist van niks. En opeens stond ze daar. En ze is nu twee weken lang bij haar moeder op de camping. En die camping die heet Camping Molengroet, vlakbij Alkmaar. En ze heeft nu dus die twee weken verlof. En of ik even een liedje wil draaien... dat gaan we doen. Op de camping, dat is ome Henk. Ja, daar hebben we nooit meer wat van vernomen, maar die had altijd van die... Trouwens, wat doen mensen nu? Ik heb het gevoel alsof half Nederland nu op vakantie is. Klopt dat of niet? Of ben je aan het werk gewoon? Laat me even weten, want ik weet niet meer hoe het zit. Ik wil even weten waar jullie zitten te luisteren. Laat me even weten. Doe even een sfeerverslag van het moment waar je bent. En dan mag je ook alles in vertellen. Dan kan ik misschien even een soort van onderzoekje houden hoe dat zit. Maar we gaan even naar de camping met de oma Henk.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
0: Ja zeker, lekker barbecue
1: met z'n allen. Niet vergeten, is iedereen aanwezig?
0: Ja, zit er klaar voor.
1: Heb jij er ook een beetje zin in?
2: Nou,

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.

0: spuien? Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op alpa.nl.
1: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
2: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Dit is Radio NL.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Radio NL.
10: Weerbericht.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.
12: Jeetje mina, dit gaat allemaal door elkaar heen hier. Nou, dan moet ik even zien of Jan beschikbaar is. Jan, ben je daar?
13: Jan is er ook nog niet.
12: Oh, dat is ook weer wat. Ja, moet ik even de joker inzetten hier, hè? Ik denk dat ik best even een liedje kan draaien over het weer en dan zometeen nog even weer kan proberen met Jan Visser. Het is wat in de war met de reclames, zoals u hoort. Maar er wordt aan gewerkt.

0: onze Leeuwen de Kooi.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
0: Nou, ik heb al een paar keer geroepen om Jan, maar Jan is er niet. Dus hij zal op vakantie zijn of zo. Geen idee. Dus ik heb het zelf maar even uit de kast getrokken hier. Er trekken wat enkele buitjes over het land. Vanmiddag breekt de zon vanuit het westen steeds vaker door en wordt het uiteindelijk 19 tot 23 graden. En vanaf morgen, nou ja, dan zal er een periode met zeer warm zomerweer aankomen. En woensdag en donderdag spreekt men hier zelfs van lokaal 35 graden. Dus daar kun je voorbereiden. Ik weet niet wat hier allemaal misgaat. Of tenminste, het gaat, hier gaat technisch, dit is ook de spreuk vandaag, hè? Hier gaat technisch niets fout. Het gaat alleen anders dan gepland. Dus dat is de spreuk vandaag. Anders dan gepland.

Ik zit hier even naar radio.nl.tv te kijken. Ik werk hier nu 18 jaar. Ik heb dit liedje misschien wel een paar honderd keer gehoord. Maar ik heb nog nooit de clip gezien. Wat een leuke clip zit erbij. Zelfs Jolante speelt erin, zie ik. Kerstman, Sinterklaas, Jan Smit. Allemaal bekende Volendammers. Met een heel jong gezichtje nog. Want het is jaren geleden dat het

fan uit Hazenswoude-Dorp. Want die zegt, doe maar even voor mijn collega Michael van Kerken en zijn vrouw Priscilla. 3 jaar van Wiegelied, dat is kans. Ze zijn vandaag ouders geworden van dochter Bo. Nou, van harte gefeliciteerd. Theo zelf is onderweg, want ik had dat onderzoekje even ingesteld natuurlijk, wat ze allemaal aan het doen zijn. Theo is onderweg naar Zeeland, een paar adressen ophalen en dan richting Venlo met zijn grote Scania. Nou, even kijken, wat nog meer? Jurian, die zit op de bulldozer in Onderdendam. Dat is ook een mooi plekje en die laat dat even weten. Richard, even kijken, wat heb ik hier allemaal staan? Henry, die is met een lading kiep onderweg. Ik zeg, kiep, wat is dat? Ja, naar de veerboot van DFDS in Vlaardingen. Kiep is dus in het Achterhoek gewoon kip. Oké. Kippendief, even kijken. We hebben hier weer Jetsa Andriga uit Beltsum. Beltsum. Johnny Kendall vraagt hij aan. Hij is ook druk aan het werk, schrijft hij hier. En ook Mark uit het Zand. Die zegt, ik ben gewoon aan het werken, rij bij Den Helder. En even kijken aan het maaien. Gert-Jan uit Renswoude in Mastenbroekpolder. Ook een foto van de maaimachine. Oh ja, die zit geen hand voor ogen ziek. Die moet nog wel even wat doen. Arnold de Groot uit Wezep. Hoi, vanuit Adel hier. Ik werk bij Prinsbouw. Vakantie gaat vrijdag beginnen. Ja, wat heb ik hier meer? Kei Bakker uit Zuid-Schavoude. Ik heb mijn eerste woning gekocht en ben daar druk aan het slopen nu. Jullie kunnen me allemaal volgen op Instagram op Klussen met Kai. Ja, Arjan is over klussen gesproken aan kwasten in Nijkerk. De schilder Arjan. Even zien, wat heb ik hier weer? Nou, zo heb ik hier heel veel reacties binnengekregen van mensen. Oh, de maaier Ron Tijvers uit Amersfoort, die is aan het maaien. Nou, en leuk om even te lezen wat jullie allemaal doen zijn. Dat de helft toch nog aan het werk is gewoon. Want ook Han Basjoch uit Murcia, die zegt, ik rijd nu van Parijs naar Zaragoza. Klinkt als een vakantieritje, maar dat is het niet. De mazzel. Mooi, dankjewel. We gaan naar Gideon. Gideon is best wel een nieuwe ster aan het firmament. Die heeft een mooi liedje gemaakt, die heet Ik Mis Je. Dat is een goede plaat. Wil ik je graag even mee kennis laten maken. Maar Gideon komt hier binnenkort ook op visite in de studio. Ik heb hem in de promotie zitten. En deze moet eigenlijk in je kop gaan hangen, want dat verdient het liedje. Het heet Ik Mis Je.

0: heb hier even gevraagd om de meest recente publieke update over Suzanne en Freek. Je hebt het allemaal meegekregen. 8 juli vertelde Freek dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij loopt nog steeds hard en zijn lichamelijke positie. Probeert hij sterk te houden. Hij omschrijft zijn houding als doorgaan, genieten en niet voortdurend door zijn ziekte te laten bepalen hoe hij leeft. Dat schrijft hij eigenlijk. En ze genieten van de kleine Sef, de kleintje die gekomen is. En na hun 10 Gelderdome-shows staan er voor augustus en september verschillende festivals en concerten gepland. Dus het gaat gewoon door. En hij voelt zich goed genoeg om dat te blijven doen. Dus kort samengevat, ze genieten van hun zoontje Sef. Maar de ziekte is helaas nog steeds ongeneeslijk. En sinds de eerdere positieve CT-scan geen nieuw resultaat openbaar gemaakt. Dus over de situatie, hoe het echt is, zeg maar, horen we niet veel. Maar ben je even op de hoogte. We gaan zometeen weer wat verzoekplaten draaien. Even kijken, je kunt ze nog steeds in blijven sturen. Zet daar even een leuke reden bij. Of een mooie reden bij, dan kan ik dat wat voorrang geven. En probeer even wat anders te bedenken dan anders. Hè? En dan wijs ik met name even op, hoe heet die man? Uit Delden. Toen hebben we onze grote vriend van, hey, goedemiddag. Wie? Rob natuurlijk, Rob uit Delden. Rob, even een andere manier verzinnen.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
2: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Nee, kunststof kozijnen, joh!
4: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
3: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
2: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.

0: Doneer.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio RL Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
4: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De zon.
8: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De organisatie van de Berlijnse Pride laat zich niet uit het veld slaan door de aanslag van afgelopen weekend, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam. Volgens de organisatie was het doel om mensen tegen elkaar op te zetten, maar dat laten ze niet gebeuren. Afgelopen zaterdag liepen honderdduizenden mensen mee in de Duitse hoofdstad. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel hulpvragen van Nederlanders in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring hebben ze niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan, zegt de directeur. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal vragen af. De politie heeft in Pijnakker een 17-jarige scooterdief aangehouden die levensgevaarlijke toeren uithaalde toen hij aan de politie wilde ontsnappen, meldt Omroep West. Hij scheurde weg, rakelings langs omstanders. Toen een motoragent naast hem reed, werd ook die aangereden. De agent zit nu gewond thuis. En steeds meer Britten willen Grieks leren na het succes van de film The Odyssey. Volgens een analyse van Google Trends is het aantal zoekopdrachten naar Griekse lessen in een maand tijd ruim 5 keer zo hoog geworden. Taaldeskundigen denken dat de film veel mensen nieuwsgierig heeft gemaakt naar de taal en cultuur van Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds zonniger. Het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt zonnig en droog. Morgen schijnt de zon ook flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
14: De G op zoek naar pallets.
0: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.

0: privé. BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Nou, goedemiddag. Het kan wel gewoon. Hier even de verkeersinfo voor je. Op de volgende wegen staan de files. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen staat 20 minuten 6 kilometer. En de andere kant op, dus tegen elkaar. Ook op de A12 tussen Beek en Duiven 18 minuten 7 kilometer. Richting Arnhem dus vanaf Oberhausen. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar staat een afrit is er afgesloten. Daardoor wat vertraging. 19 minuten 6 kilometer. En op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht, daar ook wat problemen. 26 minuten door een defect voertuig. Richting Klaverpolder is dat 4 kilometer file. Van de A29 Rotterdam naar Berg op Zoom voor de Haringvlietbrug. Ook daar wat problemen. 20 minuten, 6 kilometer even oppassen, vooral op de achterkant. Nou, en dan nog even de flitsers. Op de volgende wegen daar vind je deze. Op de A2 bij Beest vanaf Utrecht naar Den Bosch bij 85.3. En op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij Nieuwe-Wetering 21.4. Ook eentje gemeld in de polder, de A6 Muidenberg-Lelystad bij 67.8. Nog één op de A6, even verderop bij Nagelen vanaf Lelystad naar Emmeloord, 102.4. En op de rondweg van Amsterdam, ook daar zijn ze weer actief op paaltje 4.4. 4.3 is inmiddels versleten voor de Zeeburgertunnel. Dan de A13, Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag staan ze ook bij 6.8. En op de A15, Rotterdam naar de Maasvlakte, 45.7. En dan de laatste twee, die vinden we op de 28 bij Harderwijk vanaf Amersfoort naar Zwolle, 52.6. En even verderop bij Hogeveen naar Assen, bij Spier eigenlijk, A28 dus, 153.6. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Ja, fantastisch dat we met z'n allen die liedjes weer draaien van Marco Borsato. Daarom misschien wel, ik leef niet meer voor jou.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: ze doet het goed, hè? Het wordt steeds gewilder ook. Monique Smit. En niet naar huis. Nee. Ze komt om te entertainen. Nou, nu iets bijzonders. Want we duiken zo meteen even die piraatplaten in. Want Jetsen en nog een paar andere mensen vroegen erom. Toen ik het er net over had. En, ja. Het gaat over Johnny Kendall. Die heeft in 1986 heeft hij een liedje opgenomen, Camouflage. He, dat is de wereldhit Stan Ridgway, die heeft dat liedje ooit gemaakt en ze hebben hem vertaald. Maar in dit verhaal gaat het over een geheimzinnige soldaat in de jungle van Vietnam, die zelfs na zijn dood nog een kameraad redt. Ja, dat klinkt heel ingewikkeld, maar als je goed naar de tekst luistert, dan kun je het misschien zelf ontcijferen. Dus ben je er klaar voor? Dan zet ik de galmbak even. Zo,
1: hij is een zendpiraat. Zijn naam is Hesselwijkstra.
0: Ja, dit de ronde voor alle luisteraars en amateurs. Goedemiddag.
1: Op volle kracht bij Radio NL.
0: Tijd geworden voor Camouflage.

0: vindt die stemmen. TikTok, TikTok, TikTok. Die stemmen heel goed matchen. TikTok, TikTok, TikTok. Senna en Donnie.
1: Waar blijf je nou?
0: Ja, waar blijf je nou? Weet het ook. TikTok blijft in je kop zitten. Dit is Frank Verkooijen. Geweest is geweest.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit

0: op mastertools.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah!
0: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
0: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

wij hebben een nieuwe vriend al gezien. Hè? En, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik ga hem niet omschrijven of zo, maar hij is een autocrosser of coureur, weet ik het. Hij zit in de autobranche, in snelle auto's. En zij is gelukkig. Dat is natuurlijk ook mooi om te zien, hè? Dat ja, is ook sprake van echte liefde, volgens mij. Hey, even een verzoekje vanuit Frankrijk. In Fleury, camping de la Grappe Fleury. Dat is mooi, daar zit André uit Veghel. Ik weet niet meer wie die daar zit, maar... Ze willen graag een liedje horen van Ferry de Roze Flamingo. He, door, gedaan door Tim Schalks en Barry Vest. Die hebben dat gemaakt. En ik vroeg me af gelijk van... ja, waarom is een flamingo eigenlijk roze? He? Oh, samen met zijn broer zit hij daar. Dankjewel, André. Hoe heet je broer dan? Ik stel de vraag, hij typt gewoon terug. Mooi, hè, dat het kan. Ja, waarom is een flamingo eigenlijk roze? Want die beesten worden jonge flamingo's zijn grijs of wit. En later worden ze pas roze. En dat wordt hier beschreven. Ze eten onder andere kleine kreeftachtigen, staat hier, algen en plankton met veel carotenoïden. Carotenoïden zit ook in wortels. Dus pas op als je wortels eet, word je ook roze. Ja. Nee, ik krijg ook een fotootje bij, zie ik, uit Frankrijk. Even kijken hoor, hoe dat eruit ziet. Caravannetje van 24. Mooi met een biertje in de zon. Een mooi kleedje eronder, koelboxje, voetjes erop. Nou, dat is genieten hoor. Even een beeld van jullie vakantie. Dankjewel voor het snelle reageren. En deze is natuurlijk speciaal voor jullie. De Roze Flamingo!

0: was in 1974 de opmaat naar de grote hit Una Paloma Blanca. Dit was er even eerder Sing a Song of Love van George Baker en zijn Selection. En hij schreef het zelf, Hans Bouwens heet hij officieel, George Baker. Totaal iets anders dan George Baker, hè? Hans Bouwens. En goed, het werd wel een nummer 1 hit in die tijd. En ja, het is eigenlijk gemaakt vrolijke met mandolines, zee en zon gemaakt om samen mee te zingen. En het verhaal is dat, het gaat over de kracht van de muziek. Zing een liefdeslied vanuit je hart. En zelfs op moeilijke momenten kan de zon weer gaan schijnen. Dat is de boodschap achter het liedje van Sing a Song of Love. Mooi. Het is bijna poëzie hier. Trucke Timmy, die zit ook poëtisch op de 213. Dat is de snelweg, of de Bundesstraße eigenlijk. Hè, van als je Duitsland in toert over de grens bij Zwarte Meer. Dan kom je met die weg met al die bomen, dat is de 213. Hebben ze het altijd over, hè? Al die mannen die vanuit het zuiden naar Zweden rijden, naar Scandinavië rijden. Die komen allemaal over de 213. Dus een begrip onder de truckchauffeurs. Dus trucker Timmy die schrijft hier, ik rij je lekker op de 213 onderweg naar Alblasserdam met 25 ton oud papier. Dus hij komt terug, denk ik dan. Even kijken, hij heeft ook een boodschap ingesproken. Kijken of ik hem erbij kan halen. Hij heeft het ook nog even over afgelopen weekend.
1: Hey Hessel, goeiedag Huben. Luisteraars, een hele goede middag. Nou, hier is trucker Tim weer. Onderweg op de 213. Lekker met Radio NL aan. Hey Hessel, zou jij een nummer van Menzo Kortland willen draaien? Sukkel in Amsterdam. Gewoon om nog even na te genieten van afgelopen weekend. Jojo, later.
0: Ja, dankjewel. Ja, hij deed het goed hè, die Menzo hè. Ja, ja. Sukkel in Amsterdam, dat is zijn single.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: De ijzerstekenpartner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum. Aangenaam. Bij ons kun je nieuw ijzer kopen als oud ijzer kwijt. Dat is pas recyclen. Zo voor elkaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Te groot? Bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
7: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
8: Dus ik mis je als ik hier niet ben. En ik mis je als ik aan je.
7: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen.
9: Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
11: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Zaterdag 1 augustus is de Hollandse avond bij Brugink in de Heurne. Gezellige sfeer, een lekker drankje en een avond vol feest. Met live optredens van Ray Slachter, Arjan Veneman, Hessel en Ineke, Nick Harre en de Radio Adel Drive-In Show. Trommel je vrienden op en beleef samen een onvergetelijke avond. Kijk voor tickets en info op cafébrugink.nl en volg onze socials. Tot dan!
13: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De zon.
15: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Parijs heeft een man 3 vrouwen neergestoken. 2 zijn er slecht aan toe. Hij werd vrijwel meteen daarna opgepakt door een agent die op dat moment vrij was. De verdachte zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De autoriteiten zeggen dat hij tijdens een arrestatie wartaal uitsloeg. Nu er camera's staan op de Merwedebrug bij Gorkum, rijdt er flink minder zwaar verkeer overheen. Omdat de brug verzwakt is, geldt er verbod voor vrachtwagens en touringcars. Maar tot zaterdag stonden er nog geen camera's en trokken veel chauffeurs er zich niks van aan. Ze riskeren nu een boete van €500. Bij de start van World Pride in Amsterdam zijn tientallen meldingen binnengekomen van discriminatie tegen LHBTI'ers. Normaal zijn het er een paar per dag, maar afgelopen weekend meer dan 70, zegt de organisatie. De meldingen kwamen van mensen die bij evenementen waren als Milkshake of the Pride Walk. En FIFA-baas Infantino verdedigde omstreden beslissingen op het WK voetbal. Hij schrijft dat het toernooi een groot succes was en dat de pers aan haatzaaien doet en dingen verzint. De meest omstreden beslissing misschien wel was het intrekken van een rode kaart van een Amerikaanse speler na bemoeienis van president Trump. Het weer nu van Weer Online. Hier en daar valt nog een bui, maar straks breekt ook de zon door. Het is een graad of 21. Morgen is de zomer weer terug en gaan we richting de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van Rodebak.nl.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl, jouw klus onder tools. Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl. Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
5: Goedemiddag, 3 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files die momenteel opvallen. A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 11 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 23 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 20 door wegwerkzaamheden. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder door wegwerkzaamheden 1/2 uur. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en Numansdorp 1/4. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Utrecht Den Bosch bij 85,3. A13 Den Haag Rotterdam bij 6,8. A16 Rotterdam Breda 59,7. A28 Zwolle Assen 153,6. De A30 Barneveld Ede bij 16,4. A37 Duitse grens Hogeveen 32,0. A50 Zwolle Apeldoorn 213,0. En de A76 Aken richting Aken. Oké, 25,5 is daar de hectometerpaal.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Goeie reis.
7: Ivo Pasveer.
5: Yes, richting het einde van de werkdag met Corrie Konings zometeen. En dit zijn John West en Lange Frans.
6: Dit is de muziek van

0: de liefde.
1: Dat is amore.
0: Nou, zeg dat wel. Dat is amore. Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht bij Radio NL. Yes, goedemiddag. Welkom bij de middagshow voor deze maandag 27 juli. Terwijl een groot deel van Nederland vakantie heeft. Waaronder de middag-DJ van dienst, Stefan Leur. Komende 3 weken is hij ook lekker van zijn zomervakantie aan het genieten. En ik mag de 100 uurs waarnemen. Zo is het dan ook weer. Ja, en ik hoop dat jij ook van je vakantie aan het genieten bent. En mocht dat niet zo zijn, ben je misschien wel net terug, zoals ik. Dat je dan weer lekker aan het werk bent op deze maandagmiddag. We zorgen ervoor dat jij hier van deze maandag goed doorkomt. Onder andere met iets waar de vakantiegangers, nou ja, momenteel geen recht op hebben. En dat is het exclusieve Radio NL t-shirt dat we zo meteen even gaan weggeven. We doen zo meteen even een spelletje van de dag. Dat doen we de komende 3 weken gewoon eventjes. Gewoon omdat jij en ik hier zijn. En de rest van Nederland momenteel lekker ergens in Gran Canaria of Torremolinos zit. Maak jij dus kans op dat exclusieve gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Zometeen in het spelletje van de dag. En verder we natuurlijk vanmiddag gewoon het uurtje lekker los. We doen zo meteen nog eventjes de lijnen open, lijkt mij. En voor de rest heel veel goede muziek van eigen bodem. En soms zakken we ook even af naar het zuiden. Naar het land van de fretten. Het land van de heerlijke biertjes. En natuurlijk, och man, die overheerlijke Belgische bonbonnetjes. En heel eerlijk, dit is er wel eentje van. Wereldberoemd, maar vooral Vlaamse godin Dana Winner. Dit is Ik mis je adem in de middagshow van Radio NL.
1: Als

was dus laatste interview met Simon Keizer. En alle hoop ten spijt. Het gaat waarschijnlijk de komende tijd niet gebeuren. Ze komen niet meer bij elkaar. Nick en Simon en Julia bij Radio NL. Nou is er nog wel een fanaccount online. Er stond vandaag iets over in het Algemeen Dagblad. Er is een meisje dat nog steeds een fanaccount runt van Nick en Simon. Veel volgers daarop heb ik gezien. Dus ja, er is nog wel hoop dat ze ooit weer bij elkaar komen. Ik denk dat die hoop ook wel een beetje collectief is. Je luistert Radio NL. Dit is de nieuwe van Spang.

0: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Oldekalter, de voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers al meer dan een eeuw lang.
2: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
3: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
2: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs.

0: Drenthe. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

hoor dit. Langzame lummel van deze maandag. Akda en de Munnik en het geeft niet. Ja, dit liedje heb ik deze zomervakantie heel vaak gehoord. Dit liedje maakt me namelijk altijd enorm rustig. En geloof me, dat was ook echt nodig. Ik zat op het vliegtuig naar Kreta. En ja, dat was echt zoals je een vliegtuig voorstelt. Achter mij zat er namelijk dit. Ja, altijd, hè. Altijd als je in het vliegtuig zit. Huilende baby. Ja, dan weet je zeker dat het een helvlucht wordt. Rustig maar. Maar goed, met Akda en de Munnik in de oren word je ineens ontzettend rustig, kan ik je vertellen.

Oh, de legendary Koos Alberts zijn het je ogen bij Radio NL. Hey, er zijn een paar dingen die je eigenlijk nooit in je leven zou moeten doen. Hè? Ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn. Bijvoorbeeld stelen. Hè? Je moet nooit iets stelen, want ja, het is van iemand anders en niet van jou. Dus nooit iets stelen, dat is wel een beetje te vies. Je zou ook nooit bijvoorbeeld moeten vreemd gaan. Hè? Dat is ook echt een doodzonde als je dat doet. En er is nog één heel belangrijk ding wat je nooit van je leven zou moeten doen. Althans, als je in een koninkrijk zoals Nederland leeft. En dat is een prinses op de kast jagen. En het is nu wel heel letterlijk genomen door Antoon. En waarom, dat hoor je zo meteen.

0: Oké, dit is echt iets wat je nooit in je leven zou moeten doen als je in een koninkrijk woont. Dat is een prinses de kast opjagen. Want ja, je weet nooit wat er achterweg komt natuurlijk, hè. Dit is eigenlijk precies wat Antoon nu heeft gedaan met dit liedje. De enige van Antoon hoorde je zojuist bij Radio NL. De enige. Het lijkt erop dat hij daarmee prinses Alexia bedoelt. Want ja, er zijn al een hele tijd geruchten, hè, dat zij met elkaar aan het daten zijn. En als je dan dit liedje beluistert, de tekst... Hé hey meisje, je weet, ik hou me stil bij de een van de geheimen die jij met niemand deelt. Ja, dat kan maar over één iemand gaan, toch?
1: Hallo, zoet hallo.
2: Merci.

0: Want dat zou natuurlijk ook gewoon nog kunnen. Antoon en de enige in de middagshow van Radio NL. Het is maandagmiddag. Zometeen gaan we even de prijzenkast opentrekken. Hier met onder andere het gloednieuwe Radio NL t-shirt. Je maakt er zometeen kans op in...
1: Het spelletje.
2: Het spelletje
1: van de dag.
0: En eerst Wolter Kroes.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohouse Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohouse-voortkamp.de.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
4: Uw loop-, sloop- of schadeauto verkopen? Autorecyclingexcel.nl. Wij hebben een eigen ophaalservice en u krijgt een eerlijke prijs. Autorecyclingexcel.nl.
5: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
6: Zin in een heerlijke zomerdag vol sfeer en gezelligheid? Kom dan op woensdag 5 augustus naar de Braderie in Ruurlo. Struin langs tientallen kramen. Bewonder oude ambachten en oldtimer tractoren. En zing mee met Radio NL en de Hessel en Ineke Amazing Show. Voor de kids zijn er springkussens, een draaimolen en nog veel meer. De winkels zijn open, dus beleef het mee op de Zomerse Braderie en Folklorendag in Ruurlo. Woensdag 5 augustus. Daar moet je bij zijn.
7: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. In een hotel in Duitsland is een dode Nederlander gevonden. Hij zou vermoord zijn. Het personeel kreeg argwaan toen hij niet op tijd uitcheckte en vond hem in zijn kamer. Er is een verdachte in beeld, een man die samen met het slachtoffer naar het hotel zou zijn gereden. Het hotel ligt vlak over de grens bij Nijmegen. Op het Malawi-meer in het zuiden van Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze staken met 3 bemanningsleden in een speedboot vanuit Tanzania het meer over, maar kwamen niet aan in Malawi. Volgens media daar wordt naar ze gezocht. Buitenlandse Zaken zegt in contact te staan met hun families. In Parijs heeft een verwarde man 3 vrouwen aangevallen met keukenmessen. 2 raakten zwaar gewond. De steekpartij was in de buurt van Montmartre bij de Sacré-Cœur, waar de verdachte ook werd opgepakt. Hij zou psychische problemen hebben. Verder is er niks over hem bekend, ook niet over zijn motief. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug in Gorkum staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met daarop teksten als help. Ook in Nieuwegein wordt actie gevoerd en voor vanavond staan meer acties gepland. De boeren hadden al gezegd dat ze geen snelwegen of bruggen gaan blokkeren. Het weer nu van Weer Online. Op steeds meer plaatsen opklaringen en zon en het is een graad of 21. Vanaf morgen hogere temperaturen die richting de 30 graden gaan. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
17: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
18: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
17: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
19: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
20: Overson, groot en klein wonen.
19: Check de voorraad op overson.nl.
21: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
23: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
24: Ping, ping, ping, ping, ping.
23: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
25: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
26: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files momenteel. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Vaderburg een kwartier. A16 Breda Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 25 minuten door wegwerkzaamheden. A17 Roosendaal Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Moerdijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Weg is dicht. Je kunt omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En ook nog een file op de A27 Breda Gorkum tussen Hank en Avelingen. 13 minuten. Weg is daar dicht voor zware vrachtwagens. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Utrecht en Bos bij 103.0. De A7 Duitse grens Groningen bij 210.9. A28 Zwolle Assen 153.6. A30 Barneveld Ede 16.4. A37 van de grens naar Hogeveen 32.0. A50 Zwolle Apeldoorn 213.0. En de A76 bij Aken 25.5.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: En zometeen hier het spelletje van de dag naar de Hollandse Nieuwe van de Gebroeders Co. En nu Arne Jansen.
27: Dit is de muziek van Radio NL.
28: Radio NL.

0: Christof zei, hè? Beetje fout is goud, toch? Zo is het. Het was de Hollandse nieuwe deze week. Gebroeders Co. en Proud to be Fout. En ik zat nog eventjes te kijken naar die videoclip die erbij hoort. Die kun je uiteraard ook zien op radio.nl.tv. Volgens mij spot ik daar Timmy Tirol in, weet je wel? Die DJ die nou toch voornamelijk, het zit al in de naam, après-ski muziek draait. Leuk! Het is maandagmiddag, je luistert Radio NL. Stefan die is op vakantie en daarom introduceren we eventjes een oud-gediende in de middagshow. En dat is...
1: Het spelletje van de dag.
0: We gaan even een spelletje spelen. Doen we iedere dag deze komende 3 weken iets na vieren met op het spel het gloednieuwe Radio NL t-shirt. En we doen er uiteraard ook nog wat goodies bij, hoor. Maak je geen zorgen. Je krijgt een goed gevuld pakket opgestuurd met allemaal leuke Radio NL spullen. En het enige dat je daarvoor nodig hebt is de Radio NL app om antwoord te geven, te kunnen gokken in het spelletje van de dag. We spelen vandaag Raad wie er praat. Je hoort zo meteen een BN'er praten. En aan jou dan de vraag welke BN'er het is. En je weet het, gokken is in dit geval gratis. Je gaat niet naar het casino of zo. Nee, het is gewoon gratis te doen in de Radio NL app. Waag een poging. Stuur alleen de naam van de BN'er die je denkt te horen. En maak kans op de prijzen. Are you ready? Dit is de kanshebber van vandaag in Raad wie er praat.
2: Ik ben ook op andere manieren hier zo begeesterd geraakt door wat er gebeurt in dit land. Hoe ze hier televisie maken, hoe je hier met respect, vreselijk woord, behandeld wordt. Ik ben een intens gelukkig mens en ik denk dat er een hele nieuwe toekomst nu open gaat. Althans, als ik de reacties hoorde van vanavond afloop, en dat ga je altijd zeggen dat het zo was, maar geloof maar voor mij, het was unaniem een belachelijk groot succes.
0: Mm. Volgens mij is het een makkelijke, toch? Dit is een hele makkelijke. Nou, kom maar door in de Radio NL. Denk je te weten wie het is? Stuur het door en maak kans op het dikke Radio NL prijzenpakket. En je weet het, hè, die app die is gewoon
3: gratis. GRATIS.

0: zwakker bij.
1: Och man, autopech is nooit leuk. Hè? Zelfs niet als vrachtwagenchauffeur. Maar uiteindelijk komt het ook wel weer goed. Dat is een beetje de boodschap van het liedje Wielwissel midden in de nacht. Herman Lippinghoff. En dat het goed komt, dat was gisteren wel heel letterlijk voor mij. Ik zat in de auto, eventjes boodschapjes gedaan samen met mijn vriendin. En ineens begonnen er allemaal lampjes te flikkeren op mijn dashboard. De sensors werken niet meer. Alles is kapot. Sensors zeg maar voor het parkeren werkten niet meer. Ik had geen front assist meer. Alles dat is kapot, leek het. Nou, wat was er aan de hand? Is dat een blaadje voor de sensor?
2: Het spelletje van de dag.
1: Nou goed, blaadje weggehaald, problemen opgelost. Soms kan het zo simpel zijn, ja. Hey, we zijn druk bezig met het spelletje van de dag. Met Raad Wie Er Praat vandaag. Kans op het gloednieuwe Radio NL t-shirt. Dan ben je een van de eerste die hem te pakken heeft. Is dat even mooi meegenomen in deze zomervakantieperiode. En ik wil je even op weg helpen, want ik dacht dat het heel makkelijk was, maar het blijkt toch iets moeilijker dan gedacht. Zal ik even wat foute antwoorden met je doornemen die binnenkomen? Ik zie Jo binnenkomen met Geert Wilders. Nee, die is het niet. Ik zie onder andere Daniella uit Varsseveld met Jack van Gelder. Is ook fout, is niet het goede antwoord. Jos van der Wiel uit Drunen, die komt met koning Willem-Alexander. Ja, die hoor ik er stiekem ook wel in, maar die is het ook niet. Belinda uit Emmeloord, die gokt Wilfred Gené. Dat is het ook niet. En Rob Essink uit Delden, raad de stem. Dit was Sjoerd van Ommen. Ik denk dat dat een vriend van je is, Rob. Die is het zeker niet. Maar goed, wie is het wel? Je mag een poging wagen in de Radio NL-app.
3: Ik ben op andere manieren hier zo begeesterd geraakt door wat er gebeurt in dit land. Hoe ze hier televisie maken, hoe je hier met respect, vreselijk woord, behandeld wordt. Ik ben een intens gelukkig mens en ik denk dat er een hele nieuwe toekomst nu open gaat. Althans, als ik de reacties hoorde van vanavond afloop, en dat ga je altijd zeggen dat het zo was, maar geloof maar voor mij, het was unaniem een belachelijk groot succes.
1: Oké, denk je te weten. Kom maar door. Wagen poging in de Radio NL-app. En maar kans op het gloednieuwe Radio NL t-shirt.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak.

0: Verzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo. Voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs. En voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704. Of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Dit is Radio NL.
11: Altijd aan. Radio NL.
9: Altijd aan.
11: Radio NL.
9: Weerbericht.
12: Er trekken momenteel enkele buitjes over het land. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. En uiteindelijk wordt het 19 tot 23 graden. Vanaf morgen krijgen we een periode met zeer warm zomerweer. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet. Met lokaal kans op 35 graden. Het is 3:05 geworden. En dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. In een hotel in Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Het zou gaan om een 35-jarige man uit Enschede en de Duitse politie heeft een verdachte in beeld. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze staken met een speedboot over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op een bestemming aan. Buitenlandse Zaken is op de hoogte. En de rechter heeft 2 broers uit Zuid-Holland veroordeeld die vluchtelingen uit Oekraïne sekswerk lieten doen. Het jongste slachtoffer was 13. De broers kregen gevangenisstraffen van 4 en 2 jaar.
12: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de Nederlandse wegen. ANWB verkeersinformatie. Ja, ondanks de vakantie begint het toch langzaam wat drukker te worden op de weg. Dat is een combinatie van ongelukken en wegwerkzaamheden. Het is rommelig op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Beest. 20 minuten door een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Een half uur door wegwerkzaamheden. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Avelingen een kwartier. Controles die zijn ook gemeld in de Flitsmeister-app. Dankjewel daarvoor. A2 Maastricht-Eindhoven bij 231.8. A7 Duitse grens Groningen bij 210.9. A27 Gorkum-Breda bij 4.4. A30 Ede-Barneveld 19.0. A37 van de grens naar Hogeveen bij 32.0. A50 Zwolle-Apeldoorn 213.0. De A76 was de laatste van de Belgische grens naar Aken. Er wordt geflitst bij 3.5. En mocht je nog eentje langs komen, tegenkomen langs de weg, geef hem door in de gratis app van Flitsmeister.

0: beginnen makkelijk, maar ieder begin is moeilijk, hè? Zo is het ook. Ik zie Buddy verder binnenkomen van Willy uit Deventer, die is het niet. Hans de Ruiter uit Heemskerk, die heeft het over Hans van der Tocht, is het ook niet. Ik zag nog Peter R. de Vries binnenkomen. Ook niet goed. Maar wie is het dan wel? Dat is natuurlijk de grote vraag. Laten we iemand gaan bellen die heeft geappt in de Radio NL-app. En waarvan ik nu al kan zien dat het het goede antwoord is. Ja. Misschien verklap ik het nu wel een klein beetje. Maar goed.
1: Met Anja.
0: Hey Anja, met Ivo van Radio NL.
1: Hallo.
0: Hallo. Anja uit Almere zie ik hier staan. Het mooie Almere.
1: Ja.
0: Anja, als ik jou nu voor het blok zet, hè, en ervoor ga pleiten dat we Almere voortaan uitspreken als het prachtige Almere. Zou je daarvoor openstaan of niet?
1: Ja.
0: Ik bedoel, het klinkt toch een stuk chiquer als ik zeg Almere.
1: Ja.
0: Oké, het klinkt nu echt alsof ik de enige ben. Ik sta nu wel een beetje voor piemel, hè?
1: Ja, sorry.
0: Oh, nou ja, goed. Kun je ook niks te doen.
1: Almere klinkt makkelijker.
0: Ja, oké. Laat het gewoon lekker Oud-Hollands Almere houden. Of al blijf ik toch pleiten voor Almere, hoor. Ik bedoel, het klinkt toch chic, hè, als ik zeg Almere. Dan wil je er wonen, weet je wel. Dan klinkt het alsof er een of andere chique buitenwijk is van Amsterdam of zo.
1: Ja, oké. Nou, laat ik het daarop houden.
0: Hier gaan we niet uitkomen. Waar we wel uit gaan komen is hopelijk raad wie er praat. Dit was de opgave, Anja.
2: Ik ben ook op andere manieren hier zo begeesterd geraakt door wat er gebeurt in dit land. Hoe ze hier televisie maken, hoe je hier met respect, vreselijk woord, behandeld wordt. Ik ben een intens gelukkig mens en ik denk dat er een hele nieuwe toekomst nu open gaat. Althans, als ik de reacties hoorde van vanavond afloop. En dat ga je altijd zeggen dat het zo was. Maar geloof maar voor mij, het was unaniem een belachelijk groot succes.
0: Oké, Anja, op het spel een groep. Nieuwe Radio NL t-shirt. Wie denk jij dat het is?
1: Ivo Nieuw.
0: Ja, natuurlijk! Nou, weet je, Anja, ik dacht dit is een makkie, maar het, toch ontzettend veel foute antwoorden. Maar jij wist het direct.
1: Bijna wel.
0: Nou, ik ga je feliciteren. Het gloednieuwe Radio NL t-shirt. Je hebt hem als een van de allereerste te pakken. En we gaan hem naar het mooie Almere opsturen, oké? Okay?
1: Oké, dankjewel.
0: Fijne middag, doei. Morgen een nieuwe editie Raad Wie Er Praat. En dit zijn de Dolly Dots.

0: gloedje nieuw. De nieuwe Likker Bab heet Circus Tent. En je hoort hem bij Radio NL. Hey, kijk even naar de klok. Het is bijna 5:00. En je weet wat dat betekent. Uurtje lekker los. Oh, ja, zometeen, dan is het weer tijd voor Chaos op de Radio. Een uur lang bepaal jij de playlist en beeld je even in alsof je op in een feesttent staat. Nou, die muziek die wil ik van je horen. Wat wil je horen? Laat het maar weten. In de app.
1: 088 0200 100.
2: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
1: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL, klik rechts onderin op berichten en de DJ leest het meteen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zelfs de koe zegt het. Kaas Oetwente. Donders lekkere kaas, worst en lekkernijen. Als je het proeft, ben je al van streek. Bestel snel op kaasoetwente.nl. Dat is donders lekker.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De zon.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. De rechter heeft twee broers uit Zuid-Holland veroordeeld voor mensenhandel. Ze kregen gevangenisstraffen tot 4 jaar. De slachtoffers van tussen de 13 en 17 waren vluchtelingen uit Oekraïne die eerst gewone baantjes kregen, maar later sekswerk moesten doen. De broers zouden fan zijn van Andrew Tate. Buitenlandse Zaken weet dat op het Malawi-meer in zuidelijk Afrika 4 Nederlanders worden vermist en staat de familie bij. De Nederlanders staken met een speedboot vanuit Tanzania over naar Malawi, maar kwamen daar nooit aan. Er is een zoekactie begonnen en vissers en andere schippers is gevraagd om naar ze uit te kijken. In een hotel in Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. Volgens een Duitse krant is het een 35-jarige man uit de regio Enschede en is hij gewurgd. Er is een verdachte in beeld, een man die met hem meeging naar zijn kamer. Of hij ook uit Nederland komt, is niet bekend. Oud-Ajaxie Dusan Tadic keert terug op de Nederlandse velden. Hij heeft een contract getekend bij NEC dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie en voor het eerst in jaren Europa ingaat. Tadic heeft een indrukwekkende cv. Zo speelde hij eerder ook in de Engelse en Turkse competitie. Het weer nu van Weer Online. De buien maken op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Vanaf morgen hogere temperaturen. We gaan richting de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
17: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
18: Heb je trek?

0: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
3: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Zometeen na 5 uur het uurtje lekker los op Radio NL. Jij bepaalt een uur lang de playlist, dus waar heb je zin in? Kom maar door in de Radio NL-app, want jij bepaalt. Eerst een blik op de wegen, ANWB verkeersinformatie. Het is nogal rommelig op de weg vanmiddag door een combinatie van ongelukken en wegwerkzaamheden. Je staat onder andere vast op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Beest, een kwartier door een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 25 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Avelingen momenteel 11 minuten. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A5 Hoofddorp Amsterdam bij 15.0. De A7 Duitse grens Groningen 210.5. A16 van de grens naar Breda 72.1. A28 beide richtingen bij 153.4. A30 Barneveld-Ede 16.4. A37 van de grens naar Hogeveen 32.0. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213.0. Goeie reis.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ivo Pasveer!
10: Oké, we openen de poorten van de app voor je, voor jouw verzoekjes. Wat wil je horen? Laat het weten.
11: Dit is de muziek van Radio NL.
12: Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in. In de Radio NL-app.
1: Kijk nog even de groeten, joh.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: Justin de Wild en Cheerio. Uurtje lekker los. Lekker zeg, het is 5 uur geweest. Laptop dichtgeklapt, oftewel kladi-ladi, klap die laptop dicht. En onderweg naar huis met het uurtje lekker los, de drive-in show op je radio. En het leuke van een drive-in show is, althans, ik weet niet of je dat ook doet als je in de feesttent staat, dat je even naar de DJ kunt lopen en zegt: kun je mijn liedje ook draaien? Nou, dat is in dit geval een stukje simpeler. Open de Radio NL app en tik eventjes een berichtje in wat je wil horen. Mag alles zijn, hè? Een langzame lummel is welkom. Misschien wel even een oude piratenhit. Wil je nog een keer de bankzitters horen? Of ga je voor iets compleet anders? Jouw favoriete hits, die kun je aanvragen in de gratis Radio NL app. Zo zie ik Marlou uit Honseldijk binnenkomen. De overkant van Suzanne, Freek en Snelle. Leuk, die gaan we zo meteen even draaien. Ferry de Lids komt binnen met Baco in Monaco, zit ik ook in de lijst. En ja, ook direct het dilemmaatje van Patrick uit Niekerk. Wat wil ik horen in de feesttent? Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Nou, die heb ik al gedraaid eigenlijk vanmiddag. Maar goed, het is ook alweer 1 uur of 2 geleden. Zullen we die nog even een keertje doen? Weet je wat? Ik werd het goed gemaakt. Als ik binnen nu en 10 minuten 5 keer Zwoele Zomernachten zie binnenkomen in de app, gaan we hem gewoon nog een keertje draaien. Dus wil je per se Rutger van Barneveld nog een keertje horen, app dan nu eventjes Zwoele Zomernachten. En wie weet dat je hem zometeen alsnog gewoon voorbij hoort komen. Want ja, in het uurtje gelden natuurlijk geen regels. Eerst gaan we naar Nigel in de Radio NL app. Hey Nigel.
1: Ivo. Oh. Jantje Michel, ons moeder zijn nog. Goedjes. Hey.
0: Uurtje lekker los.
2: Beste vrienden.

0: Veld nog een keertje draaien. Nou, ik zei, als het 5 keer binnenkomt, dan gaan we hem nog een keer draaien zo direct. Anne-Geert van Hilder uit Wolven gaat Willem horen. Bianca uit Panningen. Ilse uit Tilburg, die vraagt hem aan. Marloe uit Honseldijk. En Jantje uit Nuland Willem horen. Petra uit Heerenveen. Nou, het is duidelijk. Rutger van Barneveld zometeen gewoon nog even een keertje op de radio. Eerst voor Nick van het Spijker uit Hengelo. Uurtje lekker los. De Paladijns. En jouw liefste wens.
1: Oh, oh. De leukste.

0: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1 plus 1 gratis. AH Roomboter Appeltaart. 50% korting. En Douwe Egberts Aroma Rood of DKV Filterkoffie per stuk. 6,79. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ken jij de Fusion Plaza formule?
3: Ja hoor, al in Dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
2: Naar de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
3: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
2: Fusionplaza.nl.
4: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
5: Chef, ik kan er niet bij met de ladder.
6: Doe het veilig. Bestel een hoogwerker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht. Momenteel her en der wat buitjes. In het westen nog wat kans op zon en temperatuur momenteel 19 tot 23 graden. En vanaf morgen krijgen we perioden met zeer warm zomerweer. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet.

0: Hoofdpunten uit het Radio NL nieuws verzorgd door het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Er zitten nu 4 mensen vast voor de mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten in Nijmegen vorige week. Ze hebben zich allemaal zelf gemeld, anders zou de politie hun foto herkenbaar op internet zetten. 2 Zuid-Hollandse broers zijn veroordeeld tot 4 jaar cel voor het uitbuiten van minderjarige vluchtelingen. Die kwamen uit Oekraïne en waren 13 tot 17 jaar. Ze moesten sekswerk doen. En Hamburg zet dit weekend flink wat extra agenten in bij de Pride, waar 250.000 mensen worden verwacht. Aanleiding is de aanslag eergisteren op een Pridefeest in Berlijn, waarbij een dode en 29 gewonden vielen.
0: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen. ANWB Verkeersinformatie, waar vooral werkzaamheden veel vertraging veroorzaken. Bijvoorbeeld op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en Beverwijk-Oost, 13 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 24. En de A22 Beverwijk-Velsen tussen Knoopend Beverwijk en Beverwijk, 35 minuten. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A4 Amsterdam-Den Haag bij 21.9. A5 Hoofddorp Amsterdam, 15.0. A7 Duitse grens Groningen, 211.0. De A28 Zwolle-Assen, 153.4. A30 Barneveld-Ede, 16.4. De A37 van de grens naar Hoogeveen bij 32.0. En de laatste A50 Zwolle-Apeldoorn wordt geflitst bij 213.0. Goeie reis!
2: Het is half 6 geweest.
3: Het is half 6 geweest. We hebben nog een half uurtje om lekker los te gaan.
4: Luister aan!

0: Café da Clube.
1: Calidad y garantía.

0: lekker zeg, de nieuwe Joey Nicolai, Tinto de Verano. Aangevraagd door Bianca uit Loosdrecht, dankjewel. Je luistert naar het uurtje lekker los. Een uur lang bepaal jij de playlist op Radio NL. Waar heb je zin in? Mist er nog een liedje? Heb ik nog iets niet gedraaid? Nou, dit is je mogelijkheid om jouw favoriet op de radio te horen. Stuur hem in via de Radio NL app. En wie weet hoe je hem zo meteen voorbij komen. Ga even naar de telefoon. Erwin uit Lelystad. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Of eigenlijk vanaf de camping in Ermelo, geloof ik, hè, Erwin?
1: Ja, lekker op de camping.
0: Nog lekker, man. Ja, je hoeft tegenwoordig niet meer naar het buitenland om die hoge temperaturen mee te maken, natuurlijk.
1: Nee, wij niet. Gewoon lekker in Nederland blijven.
0: Gewoon in het mooie Ermelo, hè. Wie doet jou wat? Zo is het ook. Hey, ik zit even te kijken naar jouw appje, Erwin. En jij brengt mij een beetje in het dilemma. Jij zegt, doe maar iets van André Hazes.
1: Ja, nou, mooi toch.
0: Ik zit even te kijken wat we zo al van André Hazes hebben. Dat is echt alsof je een kindersnoepwinkel instuurt, hè?
1: Ja, lekker.
0: Wat zullen we doen? Wat dacht je van de vlieger?
1: Nee.
0: De glaasje bier?
1: Nee, heb niet.
0: Geef mij je angst?
1: Nee, heb niet.
0: Wat dacht je van kleine jongen dan?
1: Kleine jongen. Nee, ik heb niet een kleine jongen, maar nee, doe me niet.
0: Rode licht uit mijn bol. Voor mij geen slingers aan de wand. Zuinig op een meisje. Zij gelooft in mij.
1: Vlieg met weer of zo.
0: Wacht, ik voel hem al aankomen. Jij wil gewoon zomer horen.
1: Zomer, ja. Dat is lekker.

0: lekker, Mireille uit Gouda. Dank voor het aanvragen van Russo en Mart Hoogkamer. Pakt mij
1: de finale klapper.
0: Ik vind dat het uurtje veel te snel gaat, wat mij betreft. Kunnen we niet gewoon 2 uurtjes gaan doen voortaan? Nou goed, het is alweer bijna 6 uur en dat betekent dat we zometeen de finale klapper gaan doen. Hou alvast even het telefoonnummer in je hand. 088 0200 100. Zometeen. Dan mag je namelijk live gaan inbellen. En wie weet gaan we daarna ook direct jouw plaatje draaien. Het is heel simpel. Ons telefoonnummer van de studio tikken nu alvast in. Want zometeen, daar geldt natuurlijk ook degene die er doorheen komt, die bepaalt. Mits we het liedje hebben natuurlijk.

0: Kun je
1: Och, het zijn gewoon weer die gekke Belgen. Och man, weet je, als je op de camping een paar Belgen tegenkomt en zegt, ja joh, ik moet even naar het toiletgebouw, ik ga even poepen. Dan kijken ze je gek aan, die Belgen. Ah, dat ligt aan hun, hè. Ligt aan hun, niet aan ons. Poepen betekent daar iets heel anders. En ik ga niet uitleggen wat het betekent. Dat google je maar gewoon. Of vraag je aan ChatGPT natuurlijk. Speel niet met mijn voeten. Ja, wij hebben er misschien een beetje een vieze associatie bij. Maar het betekent niks anders dan, ja, hou me niet voor de gek. Lizzie en speel niet met mijn voeten bij Radio NL. Het is er weer tijd voor bijna 6 uur.

0: Dit is de finale.
1: Finale.
0: Klapper.
1: Finale.
2: Oké, ja, dit is het spannendste moment van de Nederlandse radio. Wie gaat er doorheen komen op 088-0200-100? Telefoonnummer van de Radio NL Studio 088-0200-100. Tik hem nu in. Ja, dan zit je binnen 5 seconden ongeveer hier op mijn belscherm. En vervolgens wordt er 1 iemand uitgekozen die daadwerkelijk de finale klapper mag gaan bepalen. Mits we het liedje in de computer hebben staan. Dat is de enige voorwaarde die hierbij geldt. Want ja, soms dan kunnen we nog wel wat opzoeken tussendoor, maar ja, als we dan zo live in de uitzending zitten, dan wordt dat wel heel lastig. Dus dat is de enige voorwaarde die telt vanmiddag. 088-0200-100. Wat wil je horen als finale klapper? Radio NL met Ivo, goedemiddag.
3: Hey Ivo,
2: en hallo. Hallo, Anne met Ivo. Is dat Anne?
3: Met
2: Dano. Anne. Sorry, ik versta er echt helemaal niks van. Met wie?
3: Met Dano.
2: Oké. Wat wil je horen?
3: Doe maar Roxy Dekker met Satisfyer.
2: Och, jongens, Satisfyer, Roxy Dekker. Ja, natuurlijk ook. Waarom wil je die horen?
3: Dat is toch een lekker nummertje.
2: Lekker nummertje. Nou, daar gaat-ie. Dankjewel voor...

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dan ga je op zoek naar pellets?
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
5: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Nijmegen zitten nu 4 mensen vast voor de zware mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten vorige week. Hij raakte ook zijn telefoon en geld kwijt. De verdachten zijn zelf naar de politie gegaan. Anders zou hun foto herkenbaar op internet worden gezet. 2 zijn minderjarig. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt extra gesurveilleerd door de politie. Afgelopen weekend waren meerdere woningen en auto's beklad met scheldwoorden tegen de komst van een AZC. De politie denkt dat de bewoners voor asielopvang zijn. Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen in Engelen. In Hamburg worden komend weekend de veiligheidsmaatregelen met Pride extra aangescherpt. Zo zijn er veel meer politieagenten op de been. Aanleiding is de aanslag eergisteren bij Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en bijna 30 mensen gewond raakte. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. En de FIFA heeft bekendgemaakt wie het mooiste doelpunt heeft gemaakt van het WK voetbal. Het is Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië. Hij kreeg de meeste stemmen voor de gelijkmaker tegen Argentinië. Hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in de kruising. Cabral werd in Rotterdam geboren. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
16: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
23: Vitenoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
24: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
25: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
26: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
27: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupemeloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Goedenavond, 6 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Vooral ongelukken en werkzaamheden veroorzaken vertraging. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Bijna een half uur door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A15 Europoort Rotterdam tussen Hoogvliet en Rotterdam-Zuidplein. Drie kwartier door een ongeluk met een vrachtwagen. A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht door werkzaamheden. Een kwartier. En een lange file op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Barendrecht. Ook daar een ongeluk. Momenteel 35 minuten vertraging. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A5 Hoofddorp Amsterdam 15.0. A7 Duitse grens Groningen 211.0. De A16 Belgische grens Breda 71.7. A28 beide richtingen 153.4. De A30 Barneveld-Ede bij 16.4. De A37 van de grens naar Hogeveen bij 32.0. En de laatste A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213.0. Goeie reis.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Ivan Pasveer!
28: En we trappen de amazing maandagavond af met Tino Martin en Jan Smit. En Marco Schuitmaker.
29: Dit is de muziek van Radio NL.
30: Radio NL. Elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk. Het hoeft niet zo vlug.
29: Radio NL.

zo is het wel, hè. We zijn allemaal belhamels geweest. Allemaal jong en dom. Tino Martin zojuist bij Radio NL. Het is maandagavond. En toch al langzaam aftellen richting de zomertour. 9 augustus in Roden. Check de hele line-up op radionl.fm. En je kunt er natuurlijk gratis naartoe. Eén ding verklap ik al. Deze gast is erbij. Henk Wijngaard. Dit is Als een Wals. Als een Wals.

0: Radio NL met Wilbert Pigmans. En wat zou je zeggen? Het is maandagavond. De amazing maandagavond voor Radio NL met zometeen op de spriet. Rory Jonkergouw. Hey Rory, goedenavond.
1: Op de spriet ook. Goedenavond. Hallo.
0: Ja, ik heb jou ook lang niet meer gezien. Ik heb 3 weken tussenuit geweest.
1: Ja, hoe was je vakantie?
0: Hartstikke leuk. Al is het wel zo dat ik me na deze vakantie meer een boomer voel dan ooit.
1: Hoezo?
0: Ik ben 28, hè, voor de duidelijkheid. Ik hoor officieel volgens mij gewoon nog netjes bij Gen Z, net als jij.
1: Ja, of je bent een millennial, dat zou ook nog kunnen.
0: Ja, misschien net
1: randje. Wel, net niet.
0: Zoiets. Ik voel me vanaf nu in ieder geval een boomer. Echt waar. Wat het geval was.
1: Heb je dan zo'n flapje voor je telefoon gekocht?
0: Nee, oh. Niet eens. Oh. Ik hoorde trouwens van mijn broertje, die is student. En dat een straf is bij studenten. Als ze iets fout doen, dan moeten ze een week lang zo'n boomerflap.
1: De boomerflap.
0: Ja, dat is echt waar. Maar daar gaat het niet om. Ik was op vakantie in Kreta. We zaten daar in een prachtig hotel. De eerste dag was het ook heerlijk rustig. Ik genoot echt van mijn rust.
1: Ik voel een hele dikke maar aankomen.
0: Ja, tot maandagmiddag. De deur openging, het hek openging van het hotel. En er jongerengroepen binnenkwamen.
1: Oh nee.
0: Het was
1: weer de jongeren.
0: Vlakbij Gersonisos zaten wij.
1: Ja, dan weet je het wel.
0: Dan kun je het aanvoelen komen natuurlijk.
1: Ja, maar dit is toch ook... Als je gaat naar Kreta, je wil rust. Dan ga je toch niet op Gersonisos. Dan ga je toch ook... Als je naar Spanje gaat, een rustige Spanje-vakantie... Dan ga je toch ook niet naar Joret?
0: Ja, maar weet je, ik ben dan wel een boomer... maar ook tegelijkertijd een echte Nederlander. Ik let op mijn budget en het was het goedkoopste hotel wat we konden vinden.
1: Ja, maar goedkoop is duurkoop, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar goed, de rest van de week hebben we dus echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat...
1: In de lampen gehangen.
0: Wij dus niet. Wij op het balkon.
1: Oh, niet. Oh.
0: Alleen maar zitten te ergeren aan die jongeren die dan allemaal luide muziek aan het afspelen waren.
1: Oh, jullie waren als de Muppets zo, die twee op dat balkon zo. Die
0: nou,
1: dan,
0: zo ongeveer.
1: Ja. Lekkere vakantie heb je gehad dan, ja.
0: Vanaf nu gewoon boomer pasfeer, hoor.
1: Wat zie je er uitgerust uit ook. Niet normaal.
0: Vallen onder de ogen. Maar wat zit er zometeen in de show?
1: Wat er zometeen in de show zit? Heel veel. Nou, het is grappig, want het is eigenlijk jouw programma natuurlijk.
0: Ja,
1: kun jij het niet aankondigen even anders?
0: Onderzoekje zometeen?
1: Ja, dat kan.
0: Laatste rondje zit erin.
1: Ja, kan.
0: Rondje Nederland.
1: Gaat lukken.
0: En heel veel hits.
1: Zeker.
0: Nou, veel plezier. Je m'appelle.

Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.

0: Janus komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en...

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
13: Radio NL.
12: Weerbericht.
14: Ja, vanaf morgen krijgen we een periode met heel warm zomerweer. Dat weet je al een beetje, hè? Dat zit eraan te komen. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet. Lokaal dan kans op 35 graden. En dan kijken we op de weg. Het wordt daar langzaam rustiger. 7 files momenteel. Dit zijn de grootste vertragingen. Die zijn eigenlijk ook heel klein, zegt de ANWB. A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep, 6 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, 5. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 8 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Oud-Beijerland, 6 minuten vertraging. Dan zijn er ook snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. A7 grens met Duitsland richting Groningen bij 211.0. A28. Hogeveen Assen 153.4. Nog een keer de A28, Assen Hogeveen, de andere kant op dus 160.0. A30 Barne.

of dit dan niet een beetje op hun lijf geschreven is, dit liedje. The Crazy Accordions, ze zijn niet meer als groep. In ieder geval los treden ze nog wel op. En ja, dit is natuurlijk wel natuurlijk een mooie mogelijkheid om dan later over een aantal jaren nog eens van die comeback concerten te gaan doen. Hè? Van weet je nog hoe het toen was? En dan gewoon weer helemaal heel veel mensen verzamelen in de feesttent. Moet goed komen, denk ik. Het is Radio Wadeel, Lucas en Gea.

De Crazy Accordeons en het verhaal van Dominique, die alles achter zich liet om lekker op het platteland te gaan wonen. Nou is het zo dat de Crazy Accordeons begin deze maand bekend maakten dat ze ermee ophouden. Ineens is dat gebeurd om persoonlijke redenen. Ja, hopelijk gaat het allemaal goed daar. Maar ja, je zou kunnen zeggen, je zou je kunnen afvragen dan.

Welkom maandagavond, Jorieke Sterke. En Maak me gek op Radio Wareel. En ook John West en Je raakt me zo. Hey, het is vakantietijd. Stel je voor, je gaat op vakantie en je hebt dan zo'n huisje, gezellig voor het hele gezin, daar ga je dan inzitten. Je doet daar de deur open, je loopt daar naar binnen met je koffers en je gezin. En dan krijg je ineens de schrik van je leven. Dan moet je niet aan denken toch, hè, als je op vakantie bent. Er is een gezin in Ierland, die is dat daadwerkelijk overkomen. Waarom dat is, dat vertel ik je zo meteen. En ook muziek onderweg van Marlane. En nu John de Bever en Wilfred René. Koekoek.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: De ijzerstekenpartner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. IJzer zit in onze genen, al generaties lang. Met korte lijnen en een groot aanbod staan wij voor je klaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
5: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
4: Autohaus Voortkamp, uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda-specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
6: Zin in een heerlijke zomerdag vol sfeer en gezelligheid? Kom dan op woensdag 5 augustus naar de Braderie in Ruurlo. Struin langs tientallen kramen. Bewonder oude ambachten en oldtimer-tractoren. En zing mee met Radio NL en de Hessel en Ineke Amazing Show. Voor de kids zijn er springkussens, een draaimolen en nog veel meer. De winkels zijn open, dus beleef het mee op de Zomerse Braderie en Folklorendag in Ruurlo. Woensdag 5 augustus. Daar moet je bij zijn.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
1: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Frankrijk zijn in 3 weken tijd al meer dan 160 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. Dat meldt de Franse premier op X. Frankrijk heeft te maken met een recordjaar als het gaat om bosbranden. Er is al een gebied in vlammen opgegaan dat bijna net zo groot is als de provincie Utrecht. De politie onderzoekt enkele schietincidenten in de Utrechtse plaats Meidrecht. Daar zijn 4 panden beschoten. De eerste was gisterochtend vroeg op een woning, daar raakte niemand gewond. En vanochtend waren ook kogelinslagen ontdekt bij een andere woning en bij 2 bedrijfspanden. De politie wil er verder weinig over kwijt. De politie houdt de situatie in 2 dorpen bij Den Bosch voorlopig extra goed in de gaten. Het heeft te maken met een opvang voor jonge asielzoekers. Tegenstanders zouden dit weekend woningen en auto's hebben beklad van mensen die voor zouden zijn. De burgemeester sprak er schande van. En in Amsterdam en Rotterdam komen vanwege de grote belangstelling extra voorstellingen van de film The Odyssey. Ze zijn vroeg in de morgen om 8 uur en midden in de nacht. En dat is een primeur, zegt Pathé. De film met Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway gaat over een mythische Griekse legerleider. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14 vannacht. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
16: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
17: Overson, groot en klein wonen.
16: Check de voorraad op overson.nl.
18: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
19: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
18: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
25: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glas. Vezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
26: Hey, goedenavond, dit is Radio Mareel. Er staat 1 file in heel Nederland en dit is waar die staat. De A12 Arnhem-Oberhausen richting Duitsland door de grenscontroles 9 minuten vertraging. Dan zijn er ook snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A7 grens met Duitsland richting Groningen 211.0. A28 Hogeveen-Assen 153.4 droogte van Spier. En ook de andere kant op droogte van Hooghalen bij 160.6. Dan de A30 Barneveld-Ede bij 16.4. De A37 grens met Duitsland richting Hogeveen 32.0. En ook nog eentje op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213.0.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Rory Jonker Gaal!
26: En belooft de gezelligste maandagavond van Nederland. Met René Schuurman zometeen en u Guido van der Graaf.
27: Dit is de muziek van

0: klassieker, zou je eigenlijk kunnen zeggen. En ook Kido van de Graaf hoorde je nog. En Eigen Schuld.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd. Op bij Radio NL.
0: Nou ja, het is komkommertijd in heel Nederland. Dus dan is dat bij ons niet anders natuurlijk. En daarom doen wij in de zomeravondshow elke avond even een klein overzichtje van het belangrijkste, onbelangrijke nieuws. Ja, kom naar Dubai. Dat is de boodschap van de regering daar. En inwoners van Dubai, die kunnen een cadeaupakket ter waarde van ruim 700 euro krijgen als ze toeristen weten te overtuigen om naar hun land te komen. Het is blijkbaar nieuw daar. Ze krijgen onder andere gratis hotelovernachtingen, goedkopere maaltijden in restaurants en ook gratis dagjes weg. Hey, dat is mooi meegenomen. De toeristen moeten wel ergens tussen nu en eind oktober Dubai bezoeken, staat in de voorwaarden. En de inwoners die krijgen het cadeaupakket pas als de toeristen ook daadwerkelijk zijn geweest. Nee, dat wordt allemaal goed bijgehouden daar, ja. Maar dat is sowieso Dubai, hè. Daar gaat alles in het groot als het maar veel geld kost. Dus hè, help de bevolking, gun ze een mooi cadeaupakket. En ga naar Dubai, is eigenlijk een beetje de boodschap. De brandweer in Kampen die is vanochtend uitgerukt voor een reddingsactie van een kat, Oscar. Die kon zelf namelijk niet meer naar beneden. Die zat ergens vast op grote hoogte. Maar toen brandweermannen met de hoogwerker omhoog kwamen, schrok Oscar daar zo van dat hij toch de 10 meter naar beneden maar even sprong. Hij dacht, ja, toch eieren voor mijn geld. Maar ja, je weet hoe het gaat met katten. Dat zeggen ze dan, hè, dat ze altijd op hun pootjes terechtkomen en ook nog 9 levens hebben. Nou, zo ook Oscar. Die kwam keurig op zijn pootjes terecht en maakt het goed. Is inmiddels weer bij zijn eigenaar en eigenaresse. Dus dat is helemaal goed daar met Oscar. En een gezin in Ierland kreeg de schrik van hun leven op vakantie toen ze in het vakantiehuisje aankwamen. Want daar bleek namelijk nog iemand verstopt te zitten in een verborgen ruimte. Ja, die was afgesloten met een dun wandje. Het bleek te gaan om de eigenaar van het huisje. Waarom die daar verstopt zat, is niet duidelijk. Er is een onderzoek ingesteld.
2: Dat lijkt me maar goed ook inderdaad. Ja, dan heb je toch ook de schrik van je leven. Als je gewoon lekker met je gezin op vakantie gaat, je doet de koffers naar binnen, je gooit de deur dicht, zit er nog iemand in dat huis verstopt. Hè? Dat is toch net een horrorfilm, dat wil je ook niet natuurlijk.
0: Nou, ben je weer op de hoogte van het belangrijkste, onbelangrijke nieuws? Uiteraard bij Radio FM. Met Quintus Zo en nu Wesley Bronkhorst. Ik ga...

Het is Frank van Etten en zijn allernieuwste liedje. Ik dans altijd door het leven. Dat is de titel. Hoor je uiteraard bij Radio Rail. Stellen we natuurlijk graag aan je voor als zijnde nieuwe muziek. En nou komt er nog meer nieuwe muziek aan van deze man, van Frank van Etten. Het is namelijk zo. Hij is een beetje bezig met zijn leven beteren. In ieder geval een beetje uitzoeken wat vind ik belangrijk en wat niet. En een beetje zingeving en dat soort dingen. En dat heeft hij dan ook gevonden in het christelijke. En nou zegt hij, er komt een heel mooi liedje aan op zijn nieuwe album. En dat gaat een beetje over hoe die dan nu in het leven staat. Dat is iets heel anders dan het liedje wat je zojuist hoorde. Dat is dan lekker vrolijk, dansbaar. Maar er komt dus nog blijkbaar iets heel moois aan. Dat houden we natuurlijk in de gaten hier bij Radio RL. Met zometeen Yves Berendsen. Even eentje van wat langer geleden. Overdoen komt eraan. En eerst Emma Lacroix en Mick Harm.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus onder tools. Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
5: Dus ik mis je als ik hier niet ben. En ik mis je als ik aan je ben.
4: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen.
6: Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
10: Lekker energiek.

Het is de professioneel feestvierder. Staat tenminste op zijn website te lezen. Lietse Hille, eigenlijk gewoon Hille, maar dat is dan Fries. Lietse Hille, kleine Hille. Voor zover ik het heb begrepen, 24 billen. 12 meiden op een rij, 24 billen. Dat is een mooi rekensommetje. Ga die maar eens uitrekenen vanavond. Hey, het is mooi als je naar een optreden gaat en er is wat spektakel, toch? Er gebeurt wat. Er staat niet iemand statisch te zingen en die staat gewoon een beetje met de microfoon in de hand een beetje rond te kijken en beweegt niet op het podium. Nou, dat kan Davina Michel niet zeggen. Die heeft wel het een en ander meegemaakt dit weekend. Was ook een beetje onbedoeld wat het is. Ik vertel het je zo meteen. Eerst even een check met Ferry de Lee.

Davina Michel. Het duurt te lang. Inderdaad, die hoor je op Radio Adel. Ja, heb je het meegekregen? Zij moest dit weekend optreden in Bloemendaal. Er ging alleen even iets kleins mis. Tijdens haar optreden gleed ze uit en viel ze in een sloot. Ja, daar zijn uiteraard ook beelden van, want alles wordt gefilmd anno 2026. Het ziet er aan de ene kant ook wel een beetje komisch uit, zo dat zij dan valt. En dan, nou ja, je ziet mensen een beetje zo'n tweestrijd. Van ja, moeten we nu lachen of moeten we er gaan helpen? Er is dan ook een hele band bij en die zit ook even zo te kijken van ja, wat moeten wij nu? Moeten we doorspelen? Moeten we stoppen? Nou, uiteindelijk komt het gelukkig allemaal goed, want dat is dan ook wel weer, dat zie je dan ook in dat filmpje. Zij staat eigenlijk meteen weer op en ze gaat meteen verder met zingen. En dan vind ik, dan ben je ook wel een grote als je als artiest dan gewoon opstaat en denkt, nou, niks aan de hand, ik ga gewoon door. Maar zij staat ook op en dan zie je, ze zitten helemaal onder de moddervlekken en dat soort dingen. Nou ja, één ding is zeker, je hebt daar speciale evenementen voor, die Mudmasters en zo. Dat hoeft zij dit jaar niet meer te doen. Dat heeft zij vanzelf al meegedaan al. Davina Michel,

Lieve Auke, mag de radio bij jou misschien even wat zachter? Ik hoor een Radio RL echo nu. Groetjes, Melanie. Berichtje komt binnen in de Radio RL app van Melanie uit Assen. Ja, het wordt sowieso gezellig in de app, want ik zie ook Henriette uit Slagharen. Die is er ook alweer bij. Ja, en dit soort serviceberichten geven we ook maar even door. Hè. Of de radio wat zachter mag. Ja, of misschien wat harder. Dat mag ook in sommige gevallen natuurlijk. Zometeen is het tijd voor het Rondje Nederland. Dus ik vind het heel leuk dat de app nu al een beetje vol loopt. Dat het daar gezellig wordt. Dat is dan ook even precies de bedoeling. Zometeen na 8 uur het antwoord op de vraag: wat is Nederland aan het doen? Nou, daar moet je eigenlijk wel even bij helpen. Tenminste, dat mag je. Je bent van harte welkom om je te melden in de app van Radio RL. Wat ben je op dit moment aan het doen? Dat is de vraag. Ben je druk aan het werk of heel druk? Met vakantie vieren, dat kan natuurlijk ook. Hè. Het is die tijd van het jaar, komkommertijd in het nieuws. Heel veel mensen op de camping of ergens in een hotel in het buitenland. Ja, je weet het nooit natuurlijk. Waar ben je? Wat ben je op dit moment aan het doen? Hoe beleef je deze maandagavond? Spreek het even in via de app van Radio RL of doe een tekstberichtje. Dan doe je zo meteen automatisch mee aan het Rondje Nederland. Deel je het meteen met de rest van Nederland. Mag ik jou ook even voorstellen aan nieuwe muziek? Emma Heesters heeft ook de zomer gevonden. Heeft wat trompetisten en een zomers bandje. Haar nieuwe heet Hartebreker.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Heb je trek?

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
6: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
2: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL. De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika zijn terecht. Ze zijn veilig aan land, meldt Buitenlandse Zaken. Ze werden vermist nadat ze met een boot vanuit Tanzania waren overgestoken naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Boeren voeren op tal van plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo staan ze met trekkers in Zutphen, Rossum en Hardenberg. In het gemeentehuis van Borculo willen ze straks een brandbrief overhandigen aan het college. Vanmiddag voerden boze boeren al actie bij Gorkum, Nieuwegein en de Moerdijkbrug. De Duitse politie is op zoek naar de verdachte van de moord op een Nederlander die werd doodgevonden in een hotel net over de grens bij Nijmegen. Volgens de politie is het slachtoffer gewurgd. De politie weet wie de verdachte is, maar wil niet zeggen of hij ook uit Nederland komt. Frankrijk wijst er nog eens op dat de meeste bosbranden veroorzaakt worden door onvoorzichtigheid. Mensen gooien bijvoorbeeld een peuk weg in de natuur en dan begint de ellende. Maar soms zijn de branden ook met opzet aangestoken en daarvoor zijn de afgelopen weken zeker 160 mensen opgepakt. Het weer nu van Weer Online. Op veel plaatsen is het nu onbewolkt en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden op sommige plaatsen. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
8: Zin in een heerlijke zomerdag vol sfeer en gezelligheid? Kom dan op woensdag 5 augustus naar de braderie in Ruurlo. Struin langs tientallen kramen. Bewonder oude ambachten en oldtimer tractoren. En zing mee met Radio NL en de Hessel en Ineke Amazing Show. Voor de kids zijn er springkussens, een draaimolen en nog veel meer. De winkels zijn open, dus beleef het mee op de Zomerse Braderie en Folklorendag in Ruurlo. Woensdag 5 augustus. Daar moet je bij zijn.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Hey, goedenavond. Dit is Radio Wadeel. Files niet meer gemeld. Dat is mooi nieuws. Wel nog een aantal snelheidscontroles. Die zijn gezien op de A28, Hogeveen richting Assen, 153.4. De A30, Barneveld-Ede, 16.4. A37, grens met Duitsland, Hogeveen, 32.0. En de A50, Zwolle-Apeldoorn, bij 213.0.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Het rondje Nederland komt eraan. Laat nog snel even van je horen via de app van Radio Wadeel. Krijg je nu Wolter Kroes.
15: Dit is de muziek van Radio NL.
16: Elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uw werk. Het hoeft niet zo vlug.
15: Radio NL.

0: De grote Corrie Konings. Nou ja, tenminste, volgens mij is ze niet zo groot. Maar muzikaal gezien natuurlijk wel. Er hangt iets in de lucht. Amore hoor je bij Radio NL. Zo, een bijzonder goede avond. 8:10. Maandagavond. Het is de Amazing Maandag. En ik ben ook ontzettend benieuwd wat je vanavond aan het doen bent. Laat het weten in de app van Radio NL. Dan doe je automatisch mee aan het Rondje Nederland. Een berichtje van Richard uit Amersfoort. Die heeft meteen een mooie. Die zit lekker op de bank een banaan te eten.
1: Oh, lekker, Richard.
0: Kijk, en dit beweest maar meteen weer dat als je denkt van ja, maar wat ik aan het doen ben is eigenlijk helemaal niet bijzonder. Dat heeft toch helemaal geen zin om naar de radio te sturen. Nou ja, zelfs als je op de bank zit en je zit lekker een banaan te eten, dan word je gewoon voorgelezen hier. Zo gaat dat. Dus deel het even met de rest van Nederland via de app. Rick Bakker uit Noord-Beemster. Die is de derde snee bij elkaar aan het harken vanavond. Ah, lekker bezig daar, Rick. Succes nog even, zou ik zeggen. Berichtje van andere Rick. Deze uit Steenwijk. Die is onderweg naar vrienden. Gezellig. Doe ze de groeten van Radio Warel, zou ik zeggen. En dan is er hier ook weer een berichtje van onze grote vriend. Hey, hey.
2: Hey,
0: hallo.
2: Dan,
0: jongen.
2: Hallo, kerel.
0: Hey.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ik ben lekker met de benen omhoog. Lekker naar jou te luisteren.
0: Ja, wel op een stoel hoop ik, of op de bank dan ergens.
2: Camping.
0: Oh, vanaf de camping. Oh, lekker man, Daan. Lekker op vakantie even. Genieten van daar, zou ik zeggen. Een vaatwasser ophalen in Alkmaar voor ons klushuis. Dat zegt Raymond uit Julianadorp. Berichtje van Wio uit Wolvenga. Die zegt, hallo Rory, ik heb mijn pauze gehad en ik ga nu weer naar Oudega. Om daar de containers met pakketten op te halen en dan rond 11 uur weer naar huis. Of ik de groeten wil doen aan de andere zwoegers met alle pakketjes uit Veenendaal. Oh, dat zijn de gasten van de pakketshop natuurlijk, hè? De dames en heren. Nou, bij deze overgebracht aan jou ook nog even succes, Wio. Berichtje van Henny uit Oude Haske. Die zegt, hoor je, wij staan op de camping in Zweden. Een Zweden, lekkere potje Rummy Cup te spelen. Oh ja, altijd leuk Rummy Cup. En dan natuurlijk gezellig de radio aan. Nou mooi, de radio. Zouden ze dan in Zweden zeggen, denk ik, ongeveer. Eens even kijken, Richard uit Beuningen City.
3: Hey, toppers. Ja, wat zullen we vanavond aan doen? We zijn vanavond een beetje aan het klussen in een nieuwe garage. Schappen maken van hout.
0: Kijk.
3: Ja, dus ja, vakantie. Dus we doen lekker chill vanavond. Ja, dat was het eigenlijk wel een beetje.
0: Lekker man. Hey,
3: iedereen weer de groetjes van de verwarmingsmonteur uit Beuningen. Yo, ciao, ciao.
0: Schappen maken over hout. Ik maak alleen grappen over hout. Iets met het hout niet op. Met die. Nou goed. Ronnie uit Adorp staat hier. Die zegt, wij zijn pannenkoeken aan het eten in Salau op de camping daar. Of ik even in Spanje kan draaien van Mart Hoogkamer. Oh, dat is. Wacht even, zou ik dat even erbij zoeken? Spanje, Mart Hoogkamer. Gaat dat lukken vanavond? Ja, dat, nou weet je wat, ik ga hem gewoon draaien. Ik vind hem wel heel leuk inderdaad. Nou, mooi. Voor iedereen op vakantie, even een klein stukje Mart Hoogkamer naar de wensen toe. Dit is

0: getrouwd man tegenwoordig. Hè? Daar is niks meer tussen te krijgen. Geen speld tussen te krijgen. Wat kan het leven toch mooi zijn? Dat is de titel van zijn liedje. En ik denk dat dat ook wel de fase van zijn leven is waar hij in zit natuurlijk. Nou, blijf ik even in Brabant. Jantje uit Nuland, hey!
1: Rory, goedenavond, matje. Hey, ja, ja, hier live uit de schuur, jongen. Oh. Ja, ja, ook weer druk bezig met van alles in elkaar aan het knutselen.
0: Lekker.
1: Schuttingen, poorten. Ik weet niet wat ik allemaal aan het maken ben, jongen. Ik kom er niet doorheen. Maar ik hoor net met een grote vriend, Wio uit Westendorf, met een maat uit Westendorf, hoor ik net. Dus ik wou hem even een veilige reis en een goede rit wensen. En iedereen die luistert, heel veel plezier vanavond. En de groeten van jongen, houdoe!
0: Ja, houdoe Jan. En succes met de poorten en schuttingen en dat soort dingen. Nou, jij bent niet de enige. Ik zie Maarten uit Dongen, dat is bij jou niet zo heel ver uit de buurt ook. Die zegt, ik ben zelf een nieuwe poort aan het maken. Nou, al die poorten doet me trouwens wel een beetje denken aan dat van Bassie en Adriaan. Dat de baron dan, dat was de poort. Of ben ik dan weer de enige die dat kent? Nou goed. Karin uit Nijverdal is ook druk aan het werk in Haaksbergen. Graag een lekker nummer waar je lekker tempo op kunt maken. Nou, ik ga mijn best doen. DJ Chesto's op... Oh nee, dat is flauwekul. Nee. Maar wel andere leuke dingen. Ik heb bijvoorbeeld Raymond Hermans zometeen. Die heeft wel echt een lekker liedje waar je een beetje tempo op kan maken. Dus dat komt goed. En Hein uit Beneden Leeuwen, die is onderweg naar huis. Die komt net terug uit Engeland. Want die heeft daar gisteren en vanmorgen champignons gelost. Oftewel de champions in Engeland, hè? We are the champions. Hè? Oh nee, dat was weer anders. Nou, ik zou zeggen, welkom terug in Nederland, Hein. Lekker Radio Rail luisteren. Succes nog met de laatste kilometers naar huis. En Raymond Hermans hoor je dus zometeen. Eerst Robert Leroy. Wat een heerlijke...

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl. Je verdient het.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
6: Want ik ben rijk.
5: Nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal!

0: Ross and Brady.
1: Radio NL. Deze week is Proud to be Fout

0: we hebben een hele gezellige Hollandse nieuwe deze week. De Gebroeders Co. en Proud to be Fout bij Radio RL. Het is de zomer van 2026. De zomer waarin we weer een hittegolf gaan krijgen. Hè? Nou ja, tenminste, morgen en overmorgen worden we hele warme dagen. En dat betekent ook dat we weer mooie zomernachten gaan krijgen natuurlijk. Dat is een populair woord, een magisch woord dit jaar. Natuurlijk Rutger van Barneveld, maar vlak ook zeker niet uit. Marco de Hollander, die heeft ook een nieuw liedje over een zomernacht. Hij heet In die Zomernacht en je hoort hem nu op Radio RL.
1: Ik denk

0: De drie J's. Nou ja, eigenlijk vier, want Jeffrey Parmentier is ook een J natuurlijk, maar goed.
1: Het laatste rondje.
0: Het Wiggelied 2.0 hoorde je bij Radio NL. Zo meteen is het weer tijd voor het laatste rondje. Nog één verzoekje te gaan om deze maandag eens even lekker muzikaal mee af te toppen. En omdat het maandag is, doen we Amazing Maandag. Ja, het principe is eigenlijk vrij simpel. We gaan op zoek naar een echte meezinger. En die mag jij je aanleveren. Dat kan via de app van Radio NL. Spreek even in welke meezinger je zou willen horen. Of doe een tekstberichtje in de app. Dan kan dat natuurlijk ook. Denk je even in. Er zitten natuurlijk mensen nu in de auto. Die zitten gewoon te wachten op een meezinger. Er zijn mensen aan het werk. En er zitten mensen op de camping die denken... een lekkere meezinger. Dan gaat de radio nog even extra hard aan. Ja, misschien ben jij wel een van die mensen. Wat wil je horen zometeen? In Meezing Maandag. Laat het weten in de app van Radio NL. Rob de Nijs nu. Hey, speelman.
2: Speelman.

0: Wesley Klein. En jammer dan. Oh nee, ja.
1: Het laatste rondje.
0: Lijkt hij wel een beetje op, maar hij is wel leuk. Niet zo bij mij, hoorde je bij Radio Mareel. Ja, gesproken over jammer dan. Daan Keizers uit Hillegom, die zou die graag willen horen van Stef Ekkel. Ja, het is een ware explosie van meezingers in de app. Dankjewel daarvoor. Het is Meezing Maandag natuurlijk, dus ja, hoe meer, hoe beter eigenlijk, zou je willen zeggen. Wilma uit Wenum-Wiesel, die wil graag een liedje horen. Vier zomers lang voor de protesterende boeren. Bianca uit Panningen is er ook bij. Die wil graag Ferrari met Sweet Love. Is ook mooi, inderdaad. Willemien uit Nijmeerden. Wil je Robert van Hemert met Zoet Zout Zuur draaien? Is ook een goede suggestie. Net als de Paladijns. Jouw liefste wens komt van Pieter uit Slootdorp. Dan is er Henry uit de Westerhaar. Die zegt graag voor het laatste rondje Gully en Lantofantje met Ladder Zat. Ah, dat is ook een geweldige meezinger inderdaad, ja. Steve uit Puttershoek. Hey Rory, graag meezingen met Helemaal Holland met De Orgelman. Ook heel goed. Het dorp, de versie van Ali Osram. Daar vraagt Jordi uit Doetinchem om of wij die hebben. Het antwoord is nee. En ik denk, als Ali Osram een beetje kennende, is dat misschien wat beter ook. Oké, Jantje uit Nuland nog een keer. Ja.
2: Hey Rory, jongen, ja, het schiet al aardig op nou, hier, jongen.
0: Met nadruk op schieten, ja. Dat wordt het.
2: Mag niet klagen vandaag.
0: Wordt iemand doodgeschoten daar?
2: Goeie uitzending.
0: Ja, dankjewel. Maar wat wil je horen?
2: Houdoe. Ja. Johnny Gold, oh. Manuela trouwens. Helemaal vergeten. Houdoe.
0: Ja, oké. Okay. Johnny Gold, Manuela. Dankjewel, Jan. En schiet ze daar, hè. Rick uit Noord-Beemster, die wil graag Toppertje horen van Guillermo en Tropical Danny. Is wel een mooie meezinger, zegt hij. Ja, daar heb je wel gelijk in, inderdaad. Ons Jesper uit Sint-Michiels Gestel, die komt nog met Richelle met ieder uur een bitter garnituur. Ja, dat is ook, die heb ik een keer op vrijdagavond gedraaid. Dat is niet voor de duidelijkheid Richelle van Gekke Makelaar, maar de andere Richelle dit, hè Jesper. Gerrit uit Wolvenga, die komt ook met een echte meezingen. Django Waagner, Kali. En dan is er ook nog een berichtje, en dit vind ik mooi, van Meerte uit Capelle. Die zegt, hi Rory, ik wil graag de Amazing stroopwafels. Amazing, ja, amazing, er staat tussen haakjes amazing. Dus Amazing stroopwafels, de Amazing stroopwafels. Nou ja, je snapt waar ik heen wil, daar is over nagedacht. In tekst is het makkelijker, maar ik hou van het grapje. Ik ga naar Frankrijk, wil zij graag horen. Bon nuit stuurt ze, goeienacht en groetjes uit La Douce Biezelingen. In het mooie Zeelande, ja precies. Nou, ik vind het wel leuk inderdaad. Dit is zo'n liedje, dat hoor je niet zo heel vaak op Radio RL, van de Amazing stroopwafels. Maar ze hebben wel allemaal van die titels, van die liedjes. Als je die eenmaal een keer hebt gehoord, ja, dan zitten die de rest van de avond in je hoofd. Dus ondanks dat deze misschien niet zo bekend is als een Kali. Nou ja, onder sommigen althans, laat ik het zo zeggen. Misschien wel leuk om even te draaien. Ik ga naar Frankrijk.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Radio NL.
17: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
17: Evenemententerrein in Roden.
18: De Zomertour.
17: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. De Franse president Macron is naar Gironde geweest, een gebied dat zwaar getroffen is door bosbranden. Het ligt in de regio Bordeaux. Hij noemde de branden ongekend en zei dat er straks een compleet nieuw bos moet worden geplant. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, ook vakantiegangers. De 4 vermiste Nederlanders in het zuiden van Afrika zijn terecht, meldt Buitenlandse Zaken. Ze waren vanuit Tanzania een meer overgevaren naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. En daarop werd een grote zoekactie gestart. Het ministerie zegt dat de Nederlanders medische hulp krijgen. De politie bekijkt beelden van de bekladdingen tegen een asielopvang in een dorp bij Den Bosch. De daders zouden afgelopen weekend gefilmd zijn door een bewakingscamera van een gezin van wie het huis ook beklad is, schrijft Omroep Brabant. Het gezin zegt dat duidelijk te zien is dat het jongeren zijn. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voor het eerst een buitenlandse leider op bezoek gehad. Het was de president van Oekraïne, Zelensky. Ze konden het goed met elkaar vinden. En daaruit zou ook de conclusie kunnen worden getrokken dat de Britten Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen de Russen. Het weer nu van Weer Online. Het is vrijwel overal opgeklaard en droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. En morgen weer volop zomer met hoge temperaturen, soms wel 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van roodebak.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
27: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
28: Dit is de muziek van Radio NL.
29: Houd in de lucht, neem het toe, niet aan uw werk. Het hoeft niet zo vlug.
28: Radio NL.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow.
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL. Zo'n 150 boeren zijn met hun trekkers naar het gemeentehuis in het Gelderse Borculo gekomen. Ze hebben het college van BMW een brandbrief gegeven waarin staat dat de stikstofplannen moeten worden ingetrokken. Ze willen dat het college dat doorgeeft aan het kabinet. Ook op andere plaatsen in het land voeren boeren actie. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is vandaag op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde het ongekend. Burgemeester Halsema is morgenavond een van de sprekers bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Daar wordt dan stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een Poolse vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ook de voorzitter van het COC spreekt. En een fokker uit Oudekerk aan de IJssel heeft zijn leven gebeterd, meldt Omroep West. Hij was op de vingers getikt omdat de dieren in veel te kleine hokken zaten. En daarom waren bijna 130 honden en tientallen pups bij hem weggehaald. Volgens de toezichthouder is de huisvesting nu op orde. En de fokker heeft een deel van de honden weer terug. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 14 en het is droog. Morgen volop zomer met hoge temperaturen. Het kan wel 30 graden worden. En dat mooie weer, dat houden we wel een paar dagen. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.

gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

ze makkelijk retour. Dit is de muziek van Radio NL.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je...

0: het een tikkie anders doet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De zon.
8: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarrosse onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Ja? Echt serieus?
16: Hey, weer!
0: de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL. Elke keer.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl. Radio NL.
3: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. Ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het er erg warm kan worden. Honderden boze boeren hebben in Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met erin hun bezwaren. En ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Sonheuvel-Veen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
3: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: Radio NL.
1: Ik liep alleen hier door de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heette. En toen zei ik serieus.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En het komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. En ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor de moord op een meisje van 14, heeft de rechter in Los Angeles besloten. Er is namelijk genoeg bewijs om de zaak door te zetten. David wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben misbruikt en doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de achterbak van een auto. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. Komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van roodebak.nl.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het